0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat Spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amoussie moes.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moesijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische Boekenplank.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel en achter de knoppen Harry van den Boogaard. Ik had het vorige week over onder andere Louis Couperus. Ja, dat is toch een van de grootste Nederlandse schrijvers. En ik hoop dat ik in ieder geval bij sommigen van u opnieuw belangstelling heb gewekt voor Louis Couperus. Films van, documentaires, boeken, noem maar op. Maar vandaag heb ik weer een heel ander programma, andere muziek. Houd uw pen en papier bij de hand, want ik heb ook een hele mooie voorstelling voor u. Is iets verder weg, maar onze agenda's die zijn zo snel volgeboekt dat het nooit verkeerd is om alvast het een en ander vast te leggen. Op dit moment is hij een van de beste Indische gitaristen. Heel bescheiden, een heel aardige man. Erwin van Lichten. En hier is hij met Sandy Desert.

Ja, Erwin van Lichten heb ik te veel gezegd. Hij heeft een eigen website. Hij treedt op. Hij treedt ook soms met artiesten. Hij heeft ook met Astrid Cerise bijvoorbeeld theatertour gedaan. Daar was het muziek en gedichten. Erwin van Lichten. Onthoudt u die naam? Maar ik ga nu op een ander onderwerp. En dat is toneel. Over Sukarno, de eerste president van Indonesië. Het is een theaterstuk gemaakt en gespeeld door Bo Tarenske. Een hele goede, maar ook hele bekende Indische acteur. En Esther Scheldwacht. Ook geen onbekende in de Indische theaterwereld en ver daarbuiten. Sukarno, wie was hij? Hij was revolutionair. Strijder tegen 350 jaar koloniaal geweld. Hij was de eerste president van Indonesië. En in deze nieuwe voorstelling van Bo Tarenske ontmoeten we Sukarno, die zich verzet tegen de overheersing. En wat begint als een strijd voor vrijheid, groeit uit tot een revolutie die steeds moeilijker te beheersen is. En hoe breng je een diep verdeeld volk samen? Hoe houd je ze samen ook dan? Hè? Romanticus was hij, pionier. Anti-imperialist, zeker. Maar ook nationalist, volksheld. Zijn raam, de naam Sukarno, roept nog altijd heftige reacties op. Ons beeld van Sukarno is bepaald door gevoelens van verraad, vernedering en gedwongen afscheid. Maar ook door misplaatst moralisme en een pijnlijk gebrek aan politieke moed. Goed, dit is een mond vol. Ik heb dit van de nieuwsbrief Indisch Netwerk. En het theaterstuk wordt gespeeld door Bo Tarenske en Esther Scheldwacht. Zij spelen respectievelijk de jonge en de oude Sukarno. En we zijn getuige van de vorming van Sukarno's denken tegen de achtergrond van de Japanse bezetting, de onafhankelijkheidsverklaring. Ja. De première is in Den Haag. Het speelt ook heel veel in het theater in Den Haag, in het Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout 3 in Den Haag. Maar in de buurt komen zij ook, en wel op vrijdag 9 oktober om 8:30... in het Parktheater in Eindhoven. Dinsdag 13 oktober in het theater in Heerlen. En op vrijdag 23 oktober in het Toon Hermans Theater in Sittard. Wilt u meer hierover weten? Mail me dan ingedumpel@ditishelmond.nl. Ik ga in ieder geval al kaartjes bestellen voor het Parktheater Eindhoven. Want voor je het weet is het uitverkocht. Ja. We gaan luisteren naar de Matulessi family van Rayuan Samudra. You needed me.

0: Misschien kent u dit nummer, het is gezongen door Anne Murray. En dat is al lang geleden, Willem Duis. Met hoe, wat heette dat programma ook weer? Zondagochtend?
1: Voor de vuist weg.
0: Wat zeg je?
1: Voor de vuist weg.
0: Voor de vuist weg, nee, dat was televisie. Maar hij had ook een radioprogramma. Nou, daar kwamen alle nieuwe nummers voorbij. En hij was weg van Anne Murray. En Willem Duis was heel erg gezinnig. En die zei dan, nou, ik vind het zo'n prachtig nummer. Laten we het maar nog een keer draaien. En dan werd Anne Murray nog een keer gedraaid. En u weet het, ik ben heel erg van teksten. En de tekst van dit lied is echt prachtig. Maar Bea Matulessi van de Matulessi Family zingt het ook op haar eigen wijze heel mooi. En dan heb ik weer het Moesson-nummer in mijn handen. Het juli-augustus nummer van dit jaar. Extra dik, want het is 2 maanden. Het telt 112 pagina's. Staat bol natuurlijk met allerlei wetenswaardigheden over en uit Indisch en Molukkens Nederland. Maar ook over de komende herdenkingen in augustus. Waar, hoe laat, eventueel al een deel van het programma. Maar, zover ben ik nog helemaal niet. Ze hebben ANAC-nieuwtjes. Dat is nieuwtjes voor kinderen. En een greep uit de kinderboekenkast. Ik ben er altijd voor dat je uit een boek veel kunt halen. Een kinderboek ook.

Sprookjes en verhalen. Mythische figuren zoals Baron, Rangda en Babarakali die haar laten zien dat licht en donker altijd met elkaar verbonden zijn. Het is een warm en magisch verhaal, geïnspireerd op de eeuwenoude Wayang-tradities uit Indonesië. En je maakt ook nog kennis met de Indonesische taal, cultuur en verhalen. Op de laatste 4 pagina's van het boek staan alle 218 gebruikte Indonesische woorden in alfabetische volgorde met de Nederlandse vertaling erbij. De dans van Sita. En dit nieuws heb ik dus uit de juli-augustus editie van dit jaar van Moeson. Ik heb er nog eentje. Waar is Ricky? Het grote Indië zoekboek. De titel is een knipoog naar de bekende zoekboekenreeks Waar is Wally? Vind jij Ricky Risolles, Tante Lien, de rest van Team Ricky? Dat en nog veel meer is te zoeken in het gloednieuwe zoekboek voor jong en oud. Met prachtige scènes, geïllustreerd door Lucas Viaton van de Tong Tong Fair tot Kuta Beach en van Dierenpark Taman Indonesië tot aan de Bromo. Waar is Ricky? Ik zie de omslag hier in het Moeson nummer. En ja, ordert u uzelf als u het boek wilt kopen. Ik ga direct verder met Indische en Molukse kinderboeken. Maar we gaan eerst luisteren naar... wat heb ik hier? Do You Really Love Me? Van Katie en Mac Kassoon.

Ja, ik blijf nog even bij Moesson, het juli augustus nummer van dit jaar. En daar staat dan Lotus en de Waringenboom, een jeugdboek. Lotus en de Waringenboom is een historische jeugdroman voor lezers van 12 jaar en ouder. Het boek is geschreven door verhalenverteller Robin Raven en speelt zich af in 1948 tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Het verhaal volgt de slechtziende 14-jarige Jaap die vanuit Amsterdam met zijn moeder naar Java reist om zich bij zijn vader te voegen. Zijn vader is administrateur op een suikerplantage en weigert te erkennen dat Indonesië onafhankelijk wil zijn. En dan is er de prachtige plek bij de Waringenboom, waar magische dingen gebeuren en een meisje verschijnt. De Lotus en de Waringenboom, geschreven door Robin Raven. En verkrijgbaar via boekhandel van de Moesson natuurlijk. En die kunt u mailen info@moesson.com. En Moesson met dubbel S gespeld. En dan is er gezien aan de omslag een echt een jeugdkinderboek voor jonge Indische en Molukse kinderen. Paniek op de Pasar. Dat is een vrolijk en kleurrijk prentenboek voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het boek, geschreven door Joelle Reket en geïllustreerd door Jeroen Krul. Jeroen Krul heeft zich prachtig ontwikkeld. Ik kende hem toen hij beginnend illustrator was. Leuk. Het verhaal volgt Dewi en Max die hun oma kwijtraken op de drukke Pasar Malam. Een spannend zoek- en leesavontuur waarbij oma stiekem al die tijd gewoon in de buurt is en gezocht kan worden op de mooie illustraties. Ja, Paniek op de Pasar, geschreven door Joelle Reket en geïllustreerd door Jeroen Krul. En dit boek vast en zeker ook verkrijgbaar in de boekhandel van Moesson. Mail naar info@moesson.com. En u heeft het boek met verzendkosten natuurlijk snel bij de hand. Johnny Ray, ja, men zegt dat hij doof was, maar hij kon prachtig zingen. Look Homeward, Angel.

Ja, luisteraars, het is typisch Inge wat ik nu ga zeggen. Ik luister dan naar de laatste tonen van Johnny Ray. En tel dan het aantal seconden dat hij de toon aanhoudt. Hè. Dat vraagt veel oefening. Frank Sinatra had dat ook. En die zei dat hij zich onder andere oefende door op een trompet te blazen. Ik ken de techniek niet, maar in ieder geval, je moet er wel wat voor doen om zo lange toon aan te houden. Ja, operazangers en zangeressen en zo. En als je geschoold bent, dan leer je dat. Maar dit is toch knap. En met dezelfde kracht van de stem. Ook alweer uit het juli-augustus nummer van dit jaar van Mousson heb ik het volgende. Er staat dat heeft een rubriek hierin. Tom Hofman, en hij bespreekt elke maand een pareltje uit zijn boekenkast. En dus deze keer is dat zijn Indië-bijbel, tussen aanhalingstekens, en dat is het Oost-Indisch kampsyndroom van Rudy Kausbroek. Ik heb het ook, en het is niet een roman of niks, het zijn gewoon, laat ik zeggen, artikelen in een boek, maar zo onderbouwd en zo doordacht, maar vooral ook van tevoren met heel veel informatie ingelezen, dat elk hoofdstuk of elk hoofdstuk dat je leest heel leerzaam is. En Tom Hofman schrijft dus, hij las in 1987 in het NRC een groot artikel van Rudy Kausbroek over de misstanden op de plantages op Sumatra. Onderzoek in 1904... uitgevoerd door officier van justitie Remref, bewees onomstotelijk dat meldingen in de pers over systematische en extreme wreedheden door de Nederlandse planters volledig op waarheid berusten. Ik kon er met mijn hoofd niet bij dat die jarenlange onmenselijke behandeling van plantagepersoneel onderdeel was van datzelfde Indië waarop ik steeds mijn nostalgische grootmoederliefde had geprojecteerd. Maar Rudy Kausbroek, schrijft Tom Hofman dan, opende mij de ogen. Er bestonden dus kennelijk meerdere versies van Nederlands-Indië. Eén betoverende en één die schokkend was en waar je liever nooit over had gehoord. Het is deze schizofrenie die de Nederlandse terugblik op die kolonie kenmerkt. En die zich zelfs uitstrekt naar nog een derde variant met een eigen gevoelswaarde, namelijk de oorlogstijd 1942-1945. Ook over de Japanse periode bleek Rudy Kausbroek veel gepubliceerd te hebben, omdat hij zijn 3 jeugdjaren als geïnterneerde jongen op Sumatra met schrijven probeerde te verwerken. En zijn tijd in het kamp was gevuld met tegenstrijdige gevoelens. Hij was intens blij elke dag met zijn vader, bij zijn vader te zijn, die hij voor de Japanse invasie zelden zag, omdat hij op een extreem strenge kostschool zat, waar harder en veel meer werd geslagen dan in het kamp. En er was de grote angst zijn vader te verliezen. En dan schreef Rudy Kausbroek, heeft veel geschreven, maar dan is er ook nog de tegenstelling. Hij schreef nog een boek, Terug naar Negri Pan Herkomst. En dat is een verbastering van Terug naar het land van herkomst. Daarin beschrijft Rudy Kausbroek in 1995, gaat hij terug naar de kampen Sirengorengo en Sungai Senko, naar zijn vroegere kostschool en zijn ouderlijk huis, om te constateren dat alle plekken van toen nagenoeg verdwenen waren, overwoekerd, overgenomen door de tijd. Als een toneeldecor waar alle spelers uit verdwenen zijn, schrijft Rudy Kausbroek in zijn boek. Deze twee boeken zijn nog via internet tweedehands te koop. Het Oost-Indisch kampsyndroom en Terug naar de griep van herkomst van Rudy Kausbroek. En wilt u meer weten? Nogmaals, u kunt het nummer van Mousson aanschaffen. Daar staat nog veel meer in. U kunt mij mailen voor informatie. Inge Dumpel @ditishelmond.nl.
We gaan naar de Papua New Guinea String Band, vrolijk altijd, met Gossip.

luisteraars, heb ik te veel gezegd. Het is toch een vrolijk nummer. Deze Papua New Guinea String Band. Ja, en ik werkte toen op de Passamalam Bazaar in Den Haag. En daar werd deze cd gepresenteerd. En er waren ook filmpjes bij van hoe de opnames waren. En daar zaten ze gewoon gezellig in een korte broek, ontbloot bovenlijf soms. En maar spelen en lachen en plezier hebben. Maar goddank zijn deze opnames gemaakt. Hè? Dit is niet per se Papua muziek, maar wel de Papua muzikanten. En ze zijn heel muzikaal, vindt u niet? Ik ga nog even verder met Moeson. Nieuws uit Moeson, het juli-augustus nummer. Het staat echt bol. Het volgende. Dit is echt heel erg leuk. Hij noemt het de Rijst en Roots Tour. Dordtenaar Wouter van der Spoel gaat deze zomer de weg op met een omgebouwde bakfiets. Dwars door Nederland, van stad naar stad, met één doel: het doorgeven van de verhalen van de eerste generatie Indische Nederlanders. Hij gaat langs verschillende bibliotheken en vertelt onder meer over zijn rootsreis naar Java begin dit jaar, over zijn familiegeschiedenis die de basis was voor zijn kinderboek Nori en Nino, en hoe dit alles heeft geleid tot de documentaire Ilang Jawane, die op 3 september in Kinepolis Dordrecht in première gaat. Volg Indisch Nederland op de socials of kijk op www.indischnederland.nl voor meer informatie. Nou, als dat geen leuk nieuws is, dan weet ik het ook niet. En er is nog meer nieuws uit Dordrecht. Dordts Indische Zomer. Het Dordrechtse museum staat deze zomer stil bij 80 jaar Indische Dordtenaren. In samenwerking met het regionaal archief Dordrecht en jonge creatievelingen uit de gemeenschap zijn verhalen van deze mensen uit de collectie het museum. Hoe was het voor hen om zich hier te vestigen en een nieuw thuis te maken? Welke impact heeft dit nog vele generaties later? En wat bindt hen op het Dordtse eiland? En wat geeft de jongste generatie nog door aan hun kinderen? Ja, wilt u meer weten over deze Dordtse Indische zomer? Ga dan naar www.dordrechtsmuseum.nl/Indische-zomer. En als u te snel gaat, u kunt altijd naar ditishelmond.nl, naar uitzending gemist. Of u kunt mij mailen voor informatie. Inge Dumpel @ditishelmond.nl. Vorige week heb ik een nummer gedraaid met dezelfde titel, ook nu weer, maar nu gezongen door Trini Lopez, If I Had a Hammer, weet u nog? Maar dit is Blowing in the Wind.

Ja, ja, het is een heel andere versie dan van Bob Dylan. Maar hij zal best blij zijn dat dit nummer ook door Trini Lopez is vertolkt. Het volgende nieuws heb ik van de site Indies Forever. En het gaat over de verzetsgroep Corsica en de vuurpijlaffaire. Een sociaal genealogisch onderzoek naar het verzet in Surabaya 1942-1944 van Peter van den Broek. En hiermee werd hij verkozen tot familiehistoricus 2026. Proficiat nogmaals, Peter van den Broek. Dit onderzoek richt zich op het verzet tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië en specifiek op de verzetsgroep Corsica in Surabaya op Oost-Java. De verzetsgroep Corsica stond onder leiding van assistent-resident Hali en was actief in de havenstad Surabaya in de periode tussen de capitulatie van het KNIL op 8 en 9 maart 1942 en de executie van haar voormannen en leden in december 1944. De verzetsgroep Corsica is een van de weinige verzetsgroepen in Nederlands-Indië die er gedurende 2 jaar in slaagde de Japanse bezetters concreet schade toe te brengen. Zij is vermoedelijk de enige verzetsgroep op Java, zo niet in geheel Nederlands-Indië, die daadwerkelijk samenwerkte met de geallieerden in Australië en die waardevolle militaire inlichtingen verzamelde over Japanse vlootbewegingen en installaties in Surabaya. Op basis van deze inlichtingen werden strategische militaire doelen in Surabaya met succes gebombardeerd. Professor Lou de Jong van het NIOT en de historicus Bert Immerzeel van Java Post beweren dat er sprake was van vermeend verzet. Zij stellen dat de Japanners verdachte personen arresteerden en door marteling afgedwongen bekentenissen verkregen, op grond waarvan meer dan 100 personen in Surabaya werden veroordeeld tot de doodstraf en geëxecuteerd door onthoofding. Een onbekend aantal verdachten ontving langdurige gevangenisstraffen en stierf aan de gevolgen van de mishandeling in gevangenissen en interneringskampen. Zij werden door de Japanse bezetter als politieke gevangenen beschouwd. Deze gebeurtenissen staan bekend als de vuurpijlaffaire. Wilt u hier meer over weten? Er staan ook links. Ga dan naar de site Indies Forever. Het was moeilijk om verzet te plegen in zo'n groot eilandenrijk als voormalig Nederlands-Indië, waar de infrastructuur anno 1940-1945 natuurlijk nog ver weg stond van wat het nu is, ook de telefoonlijnen. Maar toch is er verzet gepleegd en is er hier en daar een succesje geboekt. En alleen dat is het al waard om te vermelden. Want velen hebben het alsnog later met de dood moeten bekopen of zijn gestorven aan ziektes die waarschijnlijk verband houden met de dingen die ze hebben meegemaakt. Ja, Frank Ferrari dan, met het nummer If I Only Had Time.

Zo, met Tank en Harry die een heleboel uitvoeringen van If I Only Had Time voor mij op cd heeft gezet. Ja, we zijn blijven ook bij de kinderen weer. Er is een voorstelling, Kakke, dus het Indonesische woord voor opa. En dan Kakke, comma, opa en ik. Dit najaar kan je naar de nieuwe familievoorstelling Kakke, opa en ik in het theater gaan. De hoofdpersoon in het toneelstuk, Novi, vraagt zich af waarom ze zich af en toe zo boos voelt. Op een dag, als ze weer boos is, vlucht Novi de zolder op. Een oude, stoffige plek is dat, vol dozen, vergeelde foto's en de geur van lang geleden. En dan gebeurt er iets vreemds. Twee mysterieuze figuurtjes verschijnen, vechtend, brullend, en wanneer ze Novi zien, vluchten ze. Ze verdwijnen ieder in een ander fotoboek. En Novi, die springt erachteraan. Een ontroerende voorstelling over erfgoed en herinneringen, speciaal gemaakt voor kinderen vanaf 7 jaar... en iedereen die ooit vragen had over vroeger. Voor de speeldata kunt u gaan naar www.stipproducties.nl/voorstellingen/kakke-opa-ik. Ja, ik heb heel veel voor kinderen deze keer. Dat vind ik heel belangrijk. En dat ga ik vast ook vaker doen. Want ook kinderen willen weten waar ze vandaan komen. En er is dus veel hulpmateriaal. Want de derde en vierde generaties weten nog veel minder dan de tweede generatie. Dus ze kunnen veel informatie dan vinden in boeken, in voorstellingen. Alle beetjes helpen. Dit is een Indo. Ricky Blake and the Royals. I want to love you.

Ja, wat een stem, hè? Ricky Blake en de Royals. Goed, ik herhaal nog even wat dingen voor u. De voorstelling Sukarno, die is vrijdag 9 oktober te zien om 20:30 in het Parktheater Eindhoven. Op dinsdag 13 oktober in het Theater Heerlen, in Heerlen uiteraard. En vrijdag 23 oktober in het Toon Hermans Theater in Sittard. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Innies Netwerk? Mail dan naar bouwtekst@xsforall.nl. Ook de site Indies Forever heeft altijd heel veel nieuws en wetenswaardigheden over en uit Indies en Molukse Nederland. U kunt voor informatie ook mailen naar info@moeson.com. Moeson gespeld met dubbel S. En ik herhaal ook nog even over Dordrecht, waar op dit moment veel te beleven valt. Het is de website www.dordrechtsmuseum.nl/indische-zomer. En dan ook over die Rijst en Roots Tour. Heel leuk. Dat is www.indischenederland.nl. Voor meer informatie dus. En hij fietst dus door Nederland met, en gaat dan naar bibliotheken en zo. En vertelt zijn verhaal. Dat is lijkt wel verschrikkelijk leuk. Wouter van der Spoel heet hij. Nou, dat was het voor vandaag. En als u nog vragen heeft, mail dan. Of opmerkingen of wat dan ook. Mail naar Inge Dumpel. Dit is Helmond. Zeg ik nu, dag en tot de volgende week.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden 2 schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: presentatie
1: Peter Schumacher en de techniek is in handen van Harry van der Bogaert. Ja, goedemorgen beste luisteraars. Fijn dat u er weer bent om te luisteren naar een uurtje klassieke muziek. Ik heb een heel gevarieerd programma voor u. Fasch zal u misschien niet zeggen, maar daar ga ik iets van spelen. Rachmaninoff, Berwald, Clementi, Schubert en als we tijd over hebben Brahms. Dus er is genoeg te halen in dit uur klassieke muziek op deze nog koele ochtend. Want het wordt vanavond wel warmer, denk ik. Zeker nu het ook Helmond kermis is. Dus ja, u zult het wel zien. Ik ga beginnen met Johann Friedrich Fasch. 1688-1758. Dat was een tijdgenoot van Bach. En hij werd ook heel erg gewaardeerd door Bach. Bach speelde ook muziek van hem. Ik laat in ieder geval horen het concerto in D mineur. Daaruit het eerste deel Allegro. Het wordt gespeeld door Gardilino.

Ja, u merkt, het is heel wat lichtere, vrolijkere muziek eigenlijk dan we van Bach gewend zijn. Hoewel ik van Fasch ook wel wat zwaardere stukken heb gehoord inmiddels. Ja, Fasch was voor mij een nieuwe ontdekking. En nog met dank aan oud-collega Cornooije, die in dit geval voor de muziek heeft gezorgd. Ja, ik ga verder met Rachmaninoff. Sergej Rachmaninoff. Ik heb voor u een pianoconcert nummer 2 in C, mineur opus 18. Daaruit het tweede deel is eigenlijk ook wel het meest bekende deel, maar niettemin geweldig mooi. Allegro sostenuto. En het wordt gespeeld door Michael Rudy op de piano, samen met het Sint-Petersburg Philharmonisch Orkest. Maris Janssons is daar de dirigent. En als u de openingsnoten hoort, dan zult u zien, ah ja, dat ken ik nog. Daar heb ik op tv wel eens iets van gezien. Ja, heel mooi. Pianoconcert van Rachmaninoff.

Ja, Rachmaninoff, die mag er ook zijn met zijn muziek. De pianoconcert is natuurlijk heel erg bekend, vooral dit deel. Maar zijn tweede symfonie is ook geweldig mooi. En die zal ik ook nog wel eens een keer voor u laten horen. Ik ga verder met Berwald, Frans Berwald. Hij is in Stockholm geboren, een Zweedse componist dus. En die heeft heel veel geschreven voor klarinet. Maar hij heeft ook iets geschreven en het heet Piano Quartet in E majeur. Daar laat ik u het derde deel uit horen. Joachim.

Khalid is de pianist. En hij speelt dat met leden van het Aaron Wind Quintet. Dus ze zijn uiteindelijk nog met meer man. Maar het heet in ieder geval Pianokwartet in E van Frans Berwaalde.

Ja, heel aangenaam, plezierige muziek van Berwald. En hij is eigenlijk niet eens zo heel bekend hoor, maar heeft wel veel geschreven aan, zeg maar, kamermuziek. Ik ga verder met Clementi. En voor sommige mensen die veel pianoles hebben gehad, die gruwen soms van de naam Clementi, omdat hij zo enorme moeilijke sonatines heeft gemaakt. Maar die krijgt u van mij niet, want Clementi heeft ook symfonieën gecomponeerd. En ik wil u de derde symfonie laten horen, in G majeur. Die heeft ook een bijnaam, The Great National. En het, ja, wat is dat dan? Die Clementi die was zeer vereerd dat hij eigenlijk in Engeland mocht leven, kon leven. En hij heeft het Engelse volkslied, wat eigenlijk door Haydn gecomponeerd is, bewerkt en in zijn symfonie verwerkt. Dus u gaat dadelijk iets horen. Zeg me even het Engelse volkslied, omdat Engeland vannacht gewonnen heeft in het voetballen, dat hij naar de volgende ronde gaat. Dus u kunt u even meegenieten van dit volkslied, want er zijn heel veel mooie volksliederen. En ik ga u nog wel eens een keer een aantal laten horen. Maar nu in ieder geval beperk ik mij tot het volkslied zoals Clementi het bewerkt heeft. Het deeltje 2, Andante un poco mosso. Philharmonia, Francesco Davalos is de dirigent. En de Philharmonia, ja, klopt.

Ja, zo zie je maar dat een Italiaan die een beetje een Engelsman is geworden, het er toch maar heel aardig heeft gedaan met deze Great National Symphony nummer 3. Ja, ik blijf een beetje bij Clementi, want ik vind zijn kracht ook wel de progressieve sonatines. En daar wil ik u een paar van laten horen. Balzac Szolókay is daar de pianist en u hoort er 3. Het zijn alle 3 heel kort, maar lang genoeg om het mooi te vinden. 6 progressieve sonatines en daar hoort u er 3 van. Con spirito, andante con espressione en rondo allegro vivace. Clementi voor u.

Tot zover Clementi met zijn sonatines. Ik vraag me af of u dit herkent. Of er zullen er wel bij zijn. Maar wat ik zeg, die hebben het misschien ook moeten oefenen aan deze sonatines. Zoals ze in dit geval zo mooi werden uitgevoerd. Maar laat uw reactie maar weten. klassiek@ditishelmond.nl. En we gaan kijken wat uw reactie is. Ja, ik moet zeggen, het doet me even denken aan een andere. Ik volg op via Facebook een jong meisje van 7 jaar die pianolessen krijgt. Ze heet Maya Pianist. En je zou ze kunnen vinden daar. En dan zie je hoe zo'n meisje opgevoed wordt in het muziekvak. Op een geweldige manier. Het laatste wat ik zag was dat zij de pianopartij van het 23e pianoconcert van Mozart speelt. En de docent die de piano daarnaast heeft staan, een tweede piano, die speelt dan de orkestpartij. Nou, het is een genoegen om daarnaar te kijken en te luisteren. Maar goed, ik geef u maar een tip. Maya Pianist heet het in ieder geval. Schubert is voor u. Staat klaar. Symfonie nummer 1 in D majeur, D82. Ofwel het tweede deel eruit, Andante. En de Hannover Band speelt dat voor ons. En Roy Goodman is daar de dirigent.

Ja, en zo vliegt een uur voorbij en hebben we in dit geval Schubert gehad met zijn symfonie nummer 1. Ja, ik moet zeggen wat mijn rest is u in ieder geval een fijne zondag wensen. En Harry te bedanken voor de techniek. En ik heb nog een beetje muziek voor u. Dat is Brahms, Hongaarse dansen. En ja, hij heeft natuurlijk heel veel gemaakt. En zolang als we tijd hebben tot het nieuws, kunt u er nog waarschijnlijk wel 2 horen. De 19e in B-mineur en de 20e in E-mineur. Poco Allegretto Vivace. Ik wens u een hele fijne zondag. En ik hoop dat u de koelte kunt vinden om het weer vol te houden. Dat wij er volgende week weer zijn. Want volgende week is Ger weer bezig. Dankjewel.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op. Dit is Helmond. Vandaag natuurlijk weer een leuk programma voor u samengesteld met een paar leuke gouden oude, heel veel nieuwe en een paar echte zomerplaten. En we begonnen vandaag met een oudje uit 1975. En hoe kan het ook anders, want het is in onze stad kermis. Siska Peters, Ronnie Tober, naar de kermis. En ik heb ook een hele hoop nieuws, als die van Janis Hoekstra. Een blik in jouw mooie blauwe ogen.

Uit 2008 was dat Jannes met Ga Dan. En daarvoor hoorde Nino José met Laat Ze Maar Praten. En hier is de nieuwe single van de Dutch Boys. Op de trekker Noorder Kostel Del Sol.

Ja, de Vrijbuiters uit 1987. Geluk is niet te koop. En daarvoor hoorde nu de nieuwe single van Ricardo Hanenberg. Hey, hey Marie. En dit jaar hebben we, en dat is een nek-en-nek race in onze Nederlandse hitparades. Hè, 2 zomerplaten. En ik denk bij mijn eigen van, ik zal ze vandaag eens allebei draaien. Eerst nu Justin de Wild met Sirio.

Ja, dat was de nieuwe single van Stanley Hazes, onze Helmonder. En daarvoor hoorden nu de Sfeermakers en de Gebroeders Rossig, Zandvoort aan de Zee. En die gaan we eerst terug in de tijd met Tamara Tol uit 2016. Laat deze nacht heel lang duren.

Ja, we schrijven het jaar 1977. Het duo Onbekend met Als de sterren daarboven stralen. En daarvoor horen we de nieuwe single van Colinda. Ik geef geen zoen. En ik heb straks al aangekondigd dat wij vandaag allebei die zomerplaten van dit jaar zullen draaien. Dus hebben we nu Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

Ja, dat was Jeffrey Tanis met zijn nieuwe single Het Laatste Rondje. En die had natuurlijk al hang herkend. Het was oorspronkelijk van Adamo en toen heette het Selavi. En onze eigen André Hazes heeft het natuurlijk ook gezongen. En dan heette het Het Laatste Rondje. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Monique Smit, Niet Naar Huis. Maar ja, het is voor mij de tijd, want we zijn toe aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 12e juli. Ik dank u voor het luisteren. Als u nog naar de kermis gaat, heel veel plezier daar. En we gaan er vandaag uit met een kermisplaat natuurlijk van de Wannabes uit 2013. En die heet Kermis in de Stad.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Welkom luisteraars, een goedemiddag. En blij dat u bent afgestemd op dit programma Rons Muziekarchief bij Dit is Helmond. En natuurlijk aan de andere kant van de tafel zit onze mede-presentator natuurlijk ook weer.
1: Ja, ik ben natuurlijk weer aanwezig zoals nu gewend bent de afgelopen paar weken. Dan misschien al een volle maand ergens een beetje. Ik heb het niet bijgehouden, maar wat ik wel bij heb gehouden. Dus we zijn begonnen vandaag met iets uit 1973 van BZN Sweet Silver Annie.
0: Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat jij dus morgen naar Volendam gaat voor een paar dagen. En ik dacht, nou dan duw ik in de uitzending een paar nummertjes uit Volendam. En die zitten er verder zo natuurlijk nog een aantal in. Ja, dit nummer van BZN haalde de 16e plaats in de top 40. Stond 5 weken in de hitlijst en kwam binnen op 6 oktober 1973.
1: Ja, het was toen najaar. Ik weet het nog heel goed. Ja, dat waren ons tijden. Ik was toen nog net werkeloos.
0: Ja, een leuke tijd. Ja. En in ieder geval, ik vond het een mooi nummer om mee het programma vanavond, of vanavond vanmiddag te beginnen.
1: Ik wou zeggen, vanavond zitten we in de middaguren.
0: Dus in ieder geval, de eerste fout hebben we al binnen vandaag. Goed, in ieder geval, dat was dus 1973. En we gaan zo dadelijk, ik denk even de tune even weg, want die is toch over een paar seconden afgelopen. En zo dadelijk gaan we naar 1959. En samen met het accordeon duo Scribble en Hupperts. En we gaan een instrumentaaltje draaien, getiteld De Sneeuwwalzer.
1: Hier komt de verkoeling, dames en heren.

Nou, ik weet nog goed dat wij vroeger van die dubbele LP's hadden van de Fonogram. Hollandse liedjes van toen. En op een van die dubbele LP's, moet ik zeggen, er stond ook dit nummer op van Scribbel en Huppert, de Sneeuwwalse. En dat zou meer in de zomer nog eens een keer gedraaid. Oh, heerlijk, die verkoeling, hè, dames en heren. Het zou vandaag weer een graad of 33 worden, heb ik begrepen. In ieder geval in Volendam is het een stuk aangenamer. Dat wordt vandaag een graad of 24. Ja, hoe weet je dat, hè? Ja, voor u een vraag, voor mij een weet. Of voor ons een weet eigenlijk, want... Ja, Ron weet net zo goed als ik dat ik graag rondneus via andere media gebeuren. Om achter het weer te komen. Nou, zo hoort het ook. Tijd voor wat Soft Soul uit 1988. Ja. En deze dame heeft geen top 40 verleden, maar in ieder geval het nummer is wel veel gedraaid op de radio destijds. Trouwens, deze dame is ook bekend van het nummer Get Here. Dat zou later een hit voor Olita Adams. Maar in ieder geval we draaien van Brenda Russell zelf nog eens een keer dit Piano in the Dark.

0: Ja, er hing dus iets fout, want dit is helemaal de verkeerde plaat. Het was maar goed dat jij hem erop attendeerde. En dan kijk ik, ik zie het al wat er aan de hand is. Ik ga even de cd wisselen en dan komt er de juiste cd in te zitten.
1: Nou, kan ik nu even vertellen wat er straks in het jaar van het sentiment zit op NPO Radio 5. Dat doen we normaal gesproken rond 1:30. Maar dan doen we straks nog een keer een herkansing ook voor hetgeen wat ik nou vertel. Vandaag speelt de voorstelling zich af in de zomer van 1970. Ja, dat was in de tijd van In the Summertime van Mongo Jerry. En noem de spul maar op, het Ticket Toe van de Dizzyman's Band. Dat was ook een heel grote destijds. Maar in ieder geval, deze keer kan je stemmen op twee platen van de Beatles. Het zei Let It Be. En die andere was Get Back. En wel de opname die live opgenomen is vanaf het dak van Apple in 1969. Maar goed, dat wordt naar 1970 toegetrokken omdat... Omdat het er ook op het album Let It Be stond. Dus vandaar dat eventjes tezijde. In ieder geval, wie er staat er vandaag is, weet ik niet. Gisteren was het Evelien de Bruin, maar normaal gesproken zou Antje Montero daar moeten zitten. Maar ja, ik laat me eigenlijk vandaag graag verrassen. Straks is 4-6 NPO Radio 5, KRO NCRV. Nou, ik denk dat we nu wel het goede nummer hebben.
0: Ja, we gaan hem starten.

0: Ja, dat is zo één ding wat ik mij afvraag al die jaren. Over welke pianist zou het eigenlijk gaan die in het donker speelt? Over Ferry Maat misschien? Want dat is ook een prima pianist. Dat zoeken de mensen helemaal niet achter hem. Maar hij heeft het conservatorium gehad, hoor. De meesten weten dat niet, maar ik heb ooit een biografie over hem gelezen. Dus stel er wel netjes in. Maar fijn. In ieder geval, de muziek is er zeker niet minder mooi om. Dit was Piano in the Dark uit de 1988 van Brenda Russell.
1: Ja, en ze had geen top 40 gezien met die nummer, dus die hoef verder ook niet op te noemen.
0: En de volgende artiest ook niet. Want,
1: nee, want dat was in 1963 al. Hè? Dus, en de top 40 bestond pas vanaf 1965. En we gaan een nummer draaien van Elvis Presley. Iedereen kent natuurlijk het nummer al uit 1963. Devil in Disguise.

0: Yeah, you're the devil in the sky. Nee, die sessie van Janus en Mr. Elvis Presley. Het was dan ook hoogzomer toen deze plaat uit was. Dus, alleen bij deze opname is er geen groepsnaam vermeld van de begeleiders. Hè? Maar volgens mij waren het gewoon de Jordanaires, zijn vaste begeleidersband. Dus dat kan niet missen. Hè? Nou, die waren op vele platen opnamen van hem aanwezig. En dezelfde Jordanaires, die weet ik ook een verhaal over, die. En diezelfde mensen die mochten de eer hebben om in 1974 in Nashville een plaat op te nemen samen met Jack Jersey. zo hoor je het een en ander als je maar gewoon blijft luisteren naar deze zender. Dit is Helmond. En ja, het is in ieder geval hoogzomer voor ook vandaag natuurlijk weer. Het is lekker zonnetje. Maar in ieder geval hopelijk toch wel een beetje aangenaam. Maar ik heb het hitteplan thuis ook weer ingesteld. Alles zit dicht, op tijd dicht. Dus het is bij mij binnen dus aangenaam. Ook aangenaam voor de hond.
1: Ja, ja, want die legt het nou ook iedere keer natuurlijk af als het in hoge temperatuur is. Hè?
0: Ja, ja, maar die mag morgen ook gerust ademhalen als ze ergens anders zijn waar het een beetje koeler is. Hè? Dus,
1: ja, lekker langs, langs het IJsselmeer daar.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk.
1: Een beetje waterlucht snuiven, dat is wel heel lekker. Ja, en kijk eens even op mijn briefje. Daar hebben we het toevallig over morgen. Ja, en dan zijn we ook weer aanbeland bij een nummer uit Volendam. En hoe kan dat ook anders? We gaan naar 2006 samen met Jan Smit. Met een nummer getiteld Als de Morgen is Gekomen.

0: Dan moet je je voorstellen dat hij al 30 jaar in het vak zit. Hè? Hij is al klein jochie, is begonnen ooit als een keer. Toen was hij toevallig bij A Night with BZN, was het geloof ik. Ik zal die cd nog eens een keer opzoeken. Dan staat het er wel bij waarschijnlijk. Maar toen zong hij het over Bekende Mama samen met...
1: Ja, want dit album ik hier heb is een speciaal album van 15 jaar. Zijn eerste 15 jaar. En daar haalt hij het nog even aan dat met dat nummer wat hij toen in zijn eerste begin zong, zeg maar. He, dus ik zin het niet van jou alleen was zijn eerste nummer, officieel.
0: Maar ja, daarvoor had hij
1: maar
0: nog
1: daarvoor
0: een
1: deed hij al met bezig. En Mama deed
0: ja,
1: hij...
0: Ja, met Carola samen. Ja, dat was ook zeker niet onverdienstig. Maar in ieder geval, hij zit nu inmiddels 30 jaar in het vak. En er zijn nog kaartjes voor het optreden in het Marinepark in Volendam voor de zondag 9 augustus. Dus als je er alles over weten wilt, ga maar naar de site van Omroep Max. Of anders naar maxvandaag.nl en dan word je wel doorverwezen naar de juiste link. Want er zijn nog kaartjes. Dat concert van 9 augustus is nog niet uitverkocht. Dus als je er nog heen wilt, dan gewoon doen. Als je fan bent van Jan Smit. Want ik weet dat er ook in Helmond toch wel fans zitten die misschien graag toch eens een keer een glimp van hem willen opvangen. Nou, dat had ik ook gedacht toen met Volendam Kermis in 2024. Maar het was een geweldig voor je te bekennen.
1: Ja, dat kan gebeuren. Hè. Dus, maar ja, hij haalde wel een top-hit met de nummer. Hè, want hij haalde de eerste plaats in de top 40. Stond
0: ja,
1: 16
0: dat, ja.
1: weken maar liefst in de hitlijst. En kwam binnen op 2 september in 2006. Ja, en dat was wat Jan Smit betreft. En dan gaan we weer een hele andere hoek in. We gaan naar 1939 samen met Billy Cotton en zijn orkest en Alan Breeze. Kiss Me Goodnight, Sergeant Major.

0: Nou, misschien is dat toch iets te vroeg voor Kiss Me Goodnight, Sergeant Major. Nou ja, we moeten toch wel een letterlijke uurtjes wachten hier in Nederland. Dus, maar ja, goed, tijdelijk anders. Heerlijk, zo'n plaat van toen, hè. Dus, hoe noemen ze dat tegenwoordig? De een zegt oude meuk, maar ik zeg gewoon rechtstreeks uit het muziekmuseum. Want ja, weet je, dat zijn van die plaatjes die worden tegenwoordig nog gauw vergeten. Ja, ja. Vergeten platenboek kan je natuurlijk ook zeggen. Dat, nou ja, in ieder geval, wij draaien het gewoon nog. En zolang er nog belangstelling is voor zulke muziek, dan blijven we dat zeker doen. En zeker in het nieuwe seizoen tussen 1 en 2 met It's Music Time. Hè? Dat gaan we dan, hè?
1: Ja, want dan hebben we natuurlijk ook de uitmuntende uitzending daarvoor. En ja. Ja, nu hebben we eigenlijk al het format van It's Music Time voor een groot gedeelte overgehaald naar deze uitzending. En ook weer wat aangepast. En ja, nou, in ieder geval van zo'n soort muziek gaat hij gewoon blijven horen in het nieuwe seizoen. En dan draaien we gewoon het programma It's Music Time.
0: Ja, en die Soul Hour komt ook weer terug. Trouwens, ik heb nog een tip voor degenen die vanavond dus iets anders willen bekijken dan het reguliere programma. Er is op NPO 2 Extra, heb je live beelden vanuit Rotterdam, vanaf North Sea Jazz. Daar heb ik gisteren ook even naar zitten kijken. Dat was wel best wel aardig hoor, wat er onlangs kwam. Alleen mijn grote vriend heb ik nog niet gezien, Nile Rodgers. Maar die zou er ook weer bij zijn dit jaar, heb ik gehoord. Dus, ja, wanneer niet, hè?
1: Ja.
0: Met een bekend gitaartje.
1: Ja. Goed, dus even kijken waar we nu naartoe gaan. We gaan naar 1977 samen met Donna Summer. U kent dat nummer wel, getiteld I Feel Love. Dat is zo'n leuke synthesizer riedelin, hè?
0: Ja, dat is zo'n bekend, bekend riedeltje van Giorgio Moroder, de producer.
1: Ja, ze haalden zelfs met dat nummer, haalden ze zelfs de top 40, haalden de eerste plaats zelf.
0: Ja, en, dat ook nog, ja.
1: Stond 11 weken in de hitlijst, kwam binnen op 6 augustus 1977.
0: Ja, ik weet nog goed, ik kwam toen met dat plaatje aanzeilen. Ik was toen nog DJ in Disco Bar Belinda. En sommige klanten hadden zoiets van, hè, wat is dat nou, dat wordt niks. Ik zeg, als het niks wordt, dan wordt het hier misschien wel iets. Maar ja, het werd inderdaad er mee heen, dus ze hebben ongelijk gehad.
1: Dus zullen we ze op de luisteraars loslaten?
0: Ja, ik vind het prima.

0: In de beginjaren 70 was Giorgio Moroder zelf nog zanger en producer natuurlijk ook voor zichzelf. Denk maar aan plaatjes zoals Son of My Father. De meesten die kennen dat van de Engelse groep Chicory Tip, maar hij had het origineel in 1972 van dat nummer onder andere. Dus, maar goed, in ieder geval, hij zou 2 jaar later, dus in 79, na deze hit van Donald Summer, zou hij zelf ook nog een hit te pakken hebben. Want hij was toen verantwoordelijk voor thema uit de film Midnight Express, The Chase. Ook een heel bekend een instrumentaal nummer van zijn hand. Maar in ieder geval, dit was een van zijn na-werkjes. Ja, zo kan je het wel noemen eigenlijk. 1977, Donna Summer, I Feel Love. Toen was zij de Queen of Disco.
1: Ja. En vanuit 1977 gaan we nu naar 1955 met Chuck Berry. Huh? Met het nummer getiteld 30 Days. Dat is ook weer een hele leuke. Thank you.

0: Ik heb eens zo naar die tekst zitten luisteren van het nummer. Maar dit, nou, ik moet, er moet toch iets van het hart bij mij. Want de meesten die kennen natuurlijk wel het nummer 40 Days van Cliff Richard. Maar wat schetst mijn verbazing, ik zit naar die tekst te luisteren. Cliff Richard heeft zijn titel veranderd van 30 Days naar 40 Days. Maar dit is gewoon het origineel van Chuck Berry. 30 Days dus, bewezen.
1: Ja, zo zie je maar hoe het kan lopen. Hè? Dus,
0: ja, toch. Maar goed dat hier een analyticus bij zit die het nog eventjes kan vertellen natuurlijk. Hè? Want, ja, zo steken nog het einde erop, ook op zondag. Ja.
1: Eens even kijken, waar gaan we nou naartoe? Want we gaan nu vanuit, ja, wederom vanuit de jaren 50 gaan we naar de jaren 80. Samen met Anneke Grondlo. En ik heb een hele leuke uitgekozen die ik op het album tegenkwam. Tenminste uit de oeuvre collectie. En ik weet zeker dat ik er misschien wel een hele hoop mensen dus heel veel plezier mee doe. Het lied is namelijk getiteld, het komt uit 1980. Is getiteld Indonesië, ik hou van jou.
0: Ik denk dat we één persoon er een heel groot plezier mee doen vandaag. Hij bereikt vandaag wederom de leeftijd van 59 plus. Want zijn ware leeftijd die zegt hij liever niet. Maar ja, ik weet wel beters. Ik verklap er helemaal niks van. John, van harte gefeliciteerd bij jouw verjaardag.
1: Gefeliciteerd.
0: Ook namens ons in de studio. En speciaal voor jou deze van Anneke Grundel.

0: Ja, hoe meer ik deze muziek hoor, hoe meer ik van het land waar ik eigenlijk vandaan kom, ja, ik ben er nooit geweest, maar in ieder geval waar mijn roots eigenlijk liggen, hoe meer dat ik van dat land ga houden op de een of andere manier. Gewoon, ik proef die sfeer in die muziek. Dus vandaar Anneke Groenlo. Dus ja, natuurlijk, dat hoort zo. Maar dat brengt mij meteen bij het volgende, want ja, ik ben zo eens op internetradio geweest speuren, wat je op gebied van de radiostations hebt in Indonesië. Nou, ik zal je één ding vertellen. De hoofdstad Jakarta alleen al rond, daar barst het van de radiostations, echt. Ja, je kan niet opnoemen wat, maar in ieder geval, zowel publiek, zowel commercieel, ze hebben het daar gewoon. En het is niet alleen de muziek die ze daar normaal altijd draaien, maar ook veel popzenders en ook zenders met jazz, soul, nou ja, noem maar op. In ieder geval, alle culturen die worden daar omarmd. Dat sowieso. Dus, maar ja, als je al die stations moet afluisteren, dan ben je wel wel 10 jaar bezig volgens mij.
1: Ja, als het er zoveel zijn, dan ben je lang bezig. Ja. Ja. Dus, ja, eens even kijken, want dat was dus Anneke Groenlo. En nou gaan we dus weer een hele andere uiterste kant uit. Namelijk, we gaan weer de soulhoek in, samen met James Brown.
0: Ach ja, een goede bekende, hè?
1: Ja. En ik heb ook een nummer gekozen waar hij mee in de top 40 kwam. Want hij haalde er de 19e plek mee. Stond 6 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 2 juli 1966
0: dan
1: in de hitlijst.
0: Denk ik al over welke plaat. Denk al dat ik weet over welke plaat het gaat.
1: Wat denk je?
0: Ja, ik heb een heel vermoeden. Ik zal hem met de mooiste stem die ik heb, zal ik hem aankondigen. It's a man's world.

0: It's a Man's Man's World van James Brown, uiteraard uit 1966. Trouwens, hij zou 7 jaar later, op het randje van 1973, zou hij nog een ander nummer uitbrengen, wat verdomd veel op dit nummer lijkt, namelijk het nummer Woman. Maar dat is een plaat die hoort u zeer binnenkort wel, is ergens in Andy's Soul Hour waarschijnlijk. Dus blijf vooral afgestemd op Dit is Helmond Radio, want er gaat nog heel wat gebeuren de komende tijd. Dus nou, ook vandaag nog, in ieder geval, we zijn nog tot 3 uur. Dus ik zou zeggen, wat u ook aan het doen bent, misschien bent u aan barbecue buiten, of bent gezellig aan het lunchen, of nou ja, wat dan ook. In de zorgcentra zitten ze aan de warme maaltijd, dus die hebben ze waarschijnlijk al achter de rug. Ik hoop dat het heeft gesmaakt, dames en heren. En in ieder geval, iedereen, welke luisteraar dan ook, waar ook ter wereld, waar je ook bent, wie je ook bent, je bent van harte welkom.
1: Ja, uiteraard. Ja, het is nog, we zitten nog in de soulhoek, want we gaan ook naar de jaren 90 soul nu even.
0: Hey.
1: En ik heb iets gekozen van nooit in de top 40 gestaan, met dit nummer tenminste. Karine White heet ze. En The Way I Feel About You.
0: Oh, Karine White, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, die, ja. Die gaat dus
0: The Way I Feel
1: komen.
0: About You. Of welk jaar was het?
1: 1991.
0: Ja, dat is inderdaad nog vroeg in de jaren 90. Klopt.
1: Hier is ze.

Ja, zeker. Ook in de soulmuziek hebben ze natuurlijk de vrolijke noot zoals deze. Inderdaad, That's the Way I Feel About You. 1991, Karen White. En dat was een van de laatste platen. Want ja, ik hoor Bonnie Sinclair al eronder door. En dat betekent dat we opgaan naar het nieuws van 1 uur. En dan zijn we direct nog terug. Maar eerst tijd om buiten te spelen. Bonnie, ga je gang.

0: in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamed is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is... Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden... en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM...
3: Dit is Helmond.
0: Dit

Welkom terug bij het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we beginnen maar meteen met een nummer. Hoe kan dat anders weer uit Volendam? Ja, we blijven vandaag bezig. En ik had gisteren mijn zus aan de lijn. En daar hadden we het er zo over. En ze luistert vandaag ook samen mee met mijn zwager, met Chris Tabor en Yvonne Tabor. En half heel Eerbeek luistert waarschijnlijk mee. Dat maakt er verder niet uit, dus hartstikke leuk. En Christy zei van, als je dan toch iets uit Volendam wil draaien, iets van de Cats. Ik zei, dat zou best kunnen. En hij kwam met hij wou graag horen van de Cats, One Way Wind. Het is gelukt, ik heb hem. En we gaan hem zo dadelijk dus draaien. En zo'n heel mooi nummer uit 1971. En ze haalden daar ook een dikke vette hit mee in de top 40. Kwamen tot de derde plaats. Stonden 14 weken maar liefst in de hitlijst. En kwamen als hoogste nieuwe binnenkomer binnen. Dus was een alarmschijf. En ze kwamen binnen op 31 juli 1971 in de top 40. Goed, genoeg gepraat. We gaan hem op u loslaten. Hier komt-ie.

0: Deze plaat doet mij eens aan denken. Dat doet me denken aan die beruchte nachtuitzending die we ooit hebben gehad in 2021 was het, geloof ik.
1: Ja.
0: En ja, toen had Inge had deze plaat uitgekozen. Daarvan zei ze op een gegeven moment van ja, als ik dit hoor, dan krijg ik heimwee. Nou, ik kan me eens wel voorstellen, dat sfeertje zit er natuurlijk wel aan. Want in ieder geval One Way Wind van de Cats was het uit 1971. En de Cats die hebben dat trouwens 10 keer hebben ze opgetreden in Jakarta. Dus dat is wel een record aantal optredens hoor, al daar voor een Nederlandse groep. Er bestaat trouwens ook nog een Nederlandse vertaling van het nummer. Dat is Nederlands vertaald door Alides Hering, de zanger van de Time Bandits. En die heeft dat vertaald voor Dana Winner. Dat heet het Beste Wind.
1: Beste Wind, ja.
0: En er bestaat trouwens ook nog een, behalve dus de Dana Winner versie, bestaat er ook nog een Beste Wind versie, gekoppeld aan One Way Wind. Met een stukje tekst uiteraard met Piet Veerman samen.
1: Ja.
0: Dat cirkelen we helemaal rond.
1: Ja, dat waren ze dan, de Cats. En speciaal dus voor mijn zwager uit Eerbeek. Bij deze Chris. Nou gaan we weer iets heel anders doen. We gaan naar 1957. Met ook een hele bekende artiest. Buddy Holly. En ik heb het nummer gekozen wat iedereen van hem kent. Peggy Sue. En als alles goed zit, dan hoort u die nu.

0: Nou, moet je je voorstellen dat ik toen... hoe oud was ik toen? Een jaar of drie toen deze plaat populair was. Inderdaad, Buddy Holly en Peggy Sue. En dan kan je je voorstellen dat... nou, in 1959 gebeurde iets heel vreselijks. Weet u het nog? 3 februari. 3 zangers in één keer die omkwamen bij een vliegtuigongeluk. Dat waren Buddy Holly... zeker Ricardo Valencio, beter bekend als Richie Valens. En de Big Bopper, die had toen net een hit met Chantilly Lace. Maar in ieder geval, die kwamen in één keer om het leven. Ja, kwamen slecht weer terecht. Kan gebeuren. Maar in ieder geval, de vierde zanger, die was zo verstandig om de trein te nemen. Dat was ja. Bobby V. Daar hebben we later al heel veel dingen van gehoord. Dus. En er is trouwens ook nog een film erover gemaakt, in 1987 zelfs. De muziek werd toen getekend door Los Lobos. Daar hebben ze ook... diverse nummers van Buddy Holly opgenomen. En niet te vergeten het overbekende La Bamba van Richie Valens. En dan zou nog wel even door kunnen gaan natuurlijk. Maar in ieder geval, ach, die muziek, die blijft leven.
1: Ja, uiteraard. En hij staat op verschillende albums met allemaal van zo'n soort goede muziek. En daar moet je natuurlijk altijd wel eens iets van draaien. Ja, het volgende nummer wat we gaan doen, dat is natuurlijk heel iets anders. Want we gaan nou even een... Ja, eigenlijk een film met draaien van een zekere James Bond serie of een zekere James Bond film.
0: Aha.
1: En het leuke is, een soul-artiest, die zingt het. Een zangeres zelfs.
0: Een zomerrit volgens mij. Een zomerrit. Kan
1: ja,
0: niet missen.
1: Ja, ik zal je vertellen. Ze haalde de tweede plaats in de top 40. Stond 12 weken in deze lijst. Kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomen. Dus was een alarmschijf. En kwam binnen op 17... juni 89.
0: Dan kan het wel kloppen. Ongeveer, ja. Het was een van de grote zomerhits toen, kan me nog herinneren. Want, ja, in die tijd was Marina van Rocco Granata ook in één keer populair. Hè? In een remix-uitvoering. En Hepie en Hepie stond het ook in Hipparade. Leg op een kussen, tilt de dromen ook in de remix. Maar de plaat waar het nu om gaat, dat is License to Kill. Inderdaad, uit een James Bond filmpje, dus Letters Night.

0: Jawel hoor, deze plaat geeft mij weer het gevoel terug van de mooie warme zomer van 1989 met deze hit van Gladys Knight. En License to Kill nog eens een keer gedraaid op deze gedenkwaardige zondagmiddag, ergens in juli. Het is Helmut Kermis en nou ja goed, in ieder geval wij zijn er ook tot 3 uur nog. En we hebben nog heel veel muziek voor u. Ronnie is cd's aan het wisselen, dus hij is druk bezig nog.
1: Oh ja, hij zit alweer in de
0: cd-speler. Hij zit alweer klaar. Kijk eens aan, kijk eens aan.
1: Ik moet alleen daar nog het juiste nummer gaan neerzetten, maar dat doe ik dadelijk als het andere nummer loopt, wat u zo dadelijk gaat horen. En ik heb dus een hele leuke van het Cocktail Trio. Ik heb hem al eens een keer vaker gedraaid, deze. Maar ik weet zeker dat iedereen hem wel leuk vindt. Het lied is uit 1962 en het is getiteld Geen bier, geen borrel, geen wijn. En dat is een heel leuk nummer. Ik moet er eens goed naar luisteren. En en dan kan ik zo dadelijk onder de muziek de volgende CD op de juiste stand zetten, zodat u straks het volgende nummer ook goed krijgt te horen. Maar eerst natuurlijk het Cocktail Trio.

0: jij zei...
1: Als je geen waterlust niet wil.
0: Geen bier, geen borrel, geen wijn. Je keel wordt er zo droog van dat ik knarst.

0: hele buurt.
1: Hé, hey, was dat nou?
2: Dat is een barst.
0: Je vindt er in de hele buurt geen barst.
3: Ja. Geen bier, geen borrel, geen wijn. Nou, het zou je maar overkomen, dames en heren, als je daar een keer in de Zara terecht komt. Maar ja.
4: Ja, stel je voor dat je op de kermis bent en er is geen bier, geen borrel en geen wijn. Nou, dan is het zo volgens mij afgelopen.
3: Nou ja, ik denk het wel. Hè. Dat, maar in ieder geval, ik zie je de gein van het plaatje wel in, hoor. 1962, de cocktail het cocktailtrio. Laten we even bij de les blijven, want ja, ik zal mijn Nederlands nog een beetje gaan verbarsten. Hè.
4: Ik blijf het een leuk nummer vinden.
3: Hè, ja, dat sowieso.
4: Ja, en dan zijn we nu toe aan de nummer 1995 van Montel Jordan. This is how we do it. Staat er bij mij op papier, ja. Ja, klopt. This is how we do it. Oké, nou, en dat nummer, dat het waarschijnlijk volgens mij, denk ik, ja, wel een top 40 gezien is. Haalde de 11e plaats. Stond 9 weken in de hitlijst. En is binnengekomen op 20 mei 1995. Oké, ga er maar eens lekker naar luisteren. Oh,

0: Oh ja, zo klonk het 31 jaar geleden. This is how we do it van Janis van de Montel Jordan, 1995 dus. Ja, niet vermoedend dat ik een jaar later, maar dan 19 augustus, een eigen programma zou hebben bij de toenmalige Stadsradio Helmond, namelijk Soul Time. Ja, zo kan het verkeren dat je van het een naar het ander komt. En ja, zo ben ik hier natuurlijk ook weer beland. Met, ja, ook een beetje op een rare manier eigenlijk. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment, was ergens in 2003 was geloof ik, dat ik zei van, nou jongen, als je muziek nodig hebt, dan weet je me wel te vinden, hè? Maar ja, dat is meer dan dat. Dus,
1: Ja, zo kan ik.
0: Ja, dat was eigenlijk een beetje de wederopstanding van ondergetekende. Dus ik weet niet hoeveel keer dat ik onderhand opnieuw begonnen ben, maar ik heb het niet bijgehouden. En iedere keer zeg je dit nooit meer, maar ja. Dat zei ik in het vervolg ook niet meer, hoor, want je weet wat er komt. Oeps, daar is hij weer.
1: Ja, het blijft toch op een of andere manier kriebelen, hè?
0: Het bloed kruipt waar het niet heen kan, dat zei een oud collega van mij. Ja, Nelly van Dam namelijk. Trouwens, wij verwelkomen natuurlijk ook Barbara. Die luistert ook erg mee in van de uithoeken van Brabant. Ik zal niet de plaatsnaam noemen, want dan... Ja, dan komt dadelijk de hele plaats in het geweer van... Hey jongen, of hey, luister je ook naar dat? Ja, ja. Ja, misschien wel goede reclame.
1: Wie weet, nou ja, wie weet wie er wel en niet naar ons luistert. Want ja, op internet worden we ook vrij goed beluisterd. Maar natuurlijk wereldbreed, wij zijn overal te ontvangen. Ook vooral via internet. Zelfs als u in Australië zit, kunt u ons nog ontvangen. Als je een computer in de buurt hebt, dan is dat allemaal mogelijk.
0: Ja, daar is het s'avonds, hè, Australië.
1: Ja. Ja. De andere kant van de wereldbol, hè. Dus ja, en,
0: ja dat wel. Mocht mijn neef mee luisteren. Ik zal eventjes kijken hoe laat is het. Nou, ik schat zo... Nou, misschien dat hij nog net mee luistert. Het is 9:30 s'avonds.
1: Zo ongeveer, in die richting zal het wel zijn met de tijd. Ja.
0: Want die leven daar nou in de wintertijd, hè?
1: Ja. Ja. Terwijl het daar... maar daar ligt geen sneeuw of zo. Want daar is het gewoon...
0: Nee, maar die kunnen altijd blijven dromen over een White Christmas. Want voor hun valt kerstmis in de zomer.
1: Die hebben ze dan nooit, dus...
0: Nee, daarom.
1: Maar ja, in ieder geval dus... Dus we weten wel dat er best wel wat mensen naar ons programma luisteren. Maar ja, natuurlijk, de meeste mensen nu zitten natuurlijk op de kermis in Helmond. Hè? Want daar kun je dus wel aan internetluistercijfers zien. Maar dat maakt niet uit, dat moet kunnen. Want het is heel erg goed weer, dus dan ga je naar de kermis. Goed, tijd voor 1942. Daar gaan we naartoe met Charlie Barnett. En met het nummer getiteld Skyliner. En dan moet ik even kijken welke we moeten hebben. Want nou... Zit ik hier te neuzen?
0: Ja.
1: Kijk, die moeten we hebben. Ja. Ik heb de juiste CD-speler gevonden, dus het gaat gebeuren.

0: Ja, heerlijk, hè? Zo'n orkest. Ja, waar hoor je dat tegenwoordig nog? Vraag ik me steeds af. Want het is net alsof dat hoe langer hoe minder wordt. Nou ja, één orkest zou het misschien nog kunnen doen. Maar of ze het gaan doen, dat weet ik niet. Het Max Orkest. Die zijn in alle staten wat dat betreft muzikaal. Maar in ieder geval, zulke muziek. Zoals net gedaan hebben, die hoor je. Ja, vooral begin jaren 50 hoorde dat nog erg veel op de radio. Dat was nog voor de komst van de rock'n'roll en dan alles wat er daarna nog allemaal gekomen is. Beatmuziek, ja, doen we maar op. Dus ja, je hoorde niks anders. Dus in mijn eerste levensjaren dat ik er was, vanaf 1954, hoor je heel veel van dat soort nummers. En dat ik dat hele tijd dagen nog... Dat wij dat nog ter hoor mogen brengen aan u. Nou, wij voelen ons zeer vereerd.
1: Ja, dat is ook hartstikke leuk om zo'n soort muziek nog steeds te draaien.
0: Maar voor de mensen die het hebben gemist in het eerste uur... vandaag dus het Zomertheater van het Sentiment. En deze keer speelt de voorstelling zich af in twee bedrijven... in de zomer van 1970. En ja, normaal gesproken heb je een top 5 waar je op mag stemmen. Maar het is nou dit of dat. En het gaat deze keer om twee nummers van de Beatles. Dus je kan je stem uitbrengen op of Let It Be... of de live versie van Get Back... vanaf het dak van het Apple-gebouw destijds in 1969. Dat concert dat afgebroken werd op last van de politie. Want de buren hadden er last van. He, wat flauw, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan naar de jaren 70 toe, hè?
1: Ja, naar 1976 wel te verstaan, ja. Met Corrie Konings. En ik heb een nummer verkozen met de titel Dat kleine gouden ringetje. En daar gaat u maar eens naar luisteren.

0: Ja, zo heeft iedereen zijn herinnering, Corrie Konings, aan haar kleine gouden ringetje. En ik bijvoorbeeld heb een herinnering aan mijn moeder door middel van Touch Me In The Morning van Diana Ross bijvoorbeeld. Maar ja, ze zijn nog andere dingen die me herinneren aan mijn moeder. Och, realiseer me in één keer dat wij dus, even kijken, donderdag zit ik wel niet hier, maar ik realiseer me in één keer dat het dan ook weer 21 jaar geleden is dat ze is heen gegaan. Toen een van onze trouwe luisteraars. Zo hard gaat de tijd, jongens. En ik zie het ook aan de dagen, die beginnen ook korter te worden. Dus nou ja, het kan wel ongeveer kloppen. Toen was het ook zo, en dan nog steeds. Maar in ieder geval, wij hebben nog heel veel muziek voor u, dus blijf vooral hangen.
1: Ja, want we gaan zo dadelijk een nummer uit 1959 draaien van een zekere Jimmy Jones. En het nummer is getiteld Handyman.

0: Ja, dus Jimmy Jones en de Handyman uit 1959. Wat voor soort muziek is dat? Welke stijl? Ja, je zou het kunnen omvatten als de oude man rock'n'roll. Dat is een beetje de tegenhanger van de rock'n'roll die toen erg veel gedraaid werd. Zoals bijvoorbeeld Elvis Presley en noem ze allemaal maar op, al die andere rock'n'roll sterren. Dit was eigenlijk een beetje oude mannen. Op oude mannen gericht, die graag wat anders wilden horen dan alleen maar dat schreeuwerige gedoe. Ja, zo zie je maar, hè. Dat het toch voor elk wat wils was, voor iedereen eigenlijk zo'n beetje, maar in ieder geval, dit mag ik ook wel waarderen, hoor. Dat is ook weer zo'n typisch zo'n plaat die je eigenlijk weinig hoort, maar het zou me niet verbazen als hij over een tijdje of zo weer eens een keer ergens opduikt op een andere radiozender, waar ze erg veel evergreens draaien, altijd groen, ja. Niet te letterlijk vertalen, maar in ieder geval, zeg maar de tijdloze nummers. Zo zou je dat eventueel kunnen zeggen, ja, zoals we dat ook doen. Alleen wij gaan nog een beetje verder dan dat, want wij proberen natuurlijk een balans te maken tussen de bekende nummers en de nummers die je eigenlijk nooit meer hoort, ofwel die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik weet niet wat het volgende is, maar in ieder geval, het is in ieder geval wel een nummer dat het daglicht wel kan verdragen waarschijnlijk.
1: Ja, want we gaan iets draaien uit Volendam.
0: Ah, dat kan en, altijd dat ik ja, draaien.
1: Dus uit 1989. En het is van twee heren die uit BZM zijn voortgekomen, als het ware. Stopten daar en zijn samen voor zichzelf begonnen. Ik heb het natuurlijk over Tol en Tol. En ze hadden toen ook meteen een heel goed nummer. Want het album wat ik hier heb liggen, daar staat een mooi nummer op. Het is getiteld LNI. En daar haalden ze ook de top 40 mee, maar liefst. Want het nummer sloeg in als een bom, mag je wel zeggen. En ze haalden de derde plaats, stonden 8 weken in de hitlijst. En kwamen maar binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Was dus een alarmschijf. En kwamen binnen op 23 december 1989 in de top 40. En ik heb het natuurlijk inderdaad over Elanie. Een hele mooie nummer. En daar moet ik maar eens naar gaan luisteren.

0: Ja, ze zeggen ooit in elke Volendammer zit muziek. En als ze geen succes hebben in de muziek, dan gaan ze gewoon iets anders doen. Zo'n nuchter volkje is het. En trouwens, dat ben ik wel volgende. Want een voorbijganger, het was dus met 100 man. En die dacht een liefdesstation gevonden te hebben op internetradio. En had hij er zo over. Ik zeg, weet je wat het betekent? RTV LOVE, dat is geen Love Radio of zo hoor. Nee, wat dan, zei hij. Ik zeg, RTV Lokale Omroep Volendam Edam. Nou, toen was hij enigszins teleurgesteld, maar hij zei wel naar de rand van, ja, als het dat is, ze draaien daar best wel leuke muziek. Ik zei, ja, daar heerst het lokale karakter nog altijd. En dan kan je tegenwoordig niet meer van elke lokale omroep zeggen, hoor, eerlijk gezegd. Laten we wel wezen, maar in ieder geval, daar heerst het nog heel erg. En daar ben ik ook heel blij om. Ik luister regelmatig naar die mannen. En er zitten ook hele goede programmamakers, dat sowieso. Want dan weet ik dat er op zondagmiddag een iemand zit met de achternaam Veerman, tussen 2 en 4. Geen lid van de Cats, geen Piet Veerman, ook geen familie. Ik weet niet of de familie waar van is, maar het is een zekere Robert Veerman.
1: Kijk. Ja, het is straks allemaal als het ware één grote familie van elkaar.
0: Ja, Veerman, dat is een naam die heel veel voorkomt. Kwakman, Keizer,
1: ja, Tol.
0: Tol, Tuip.
1: Ja.
0: En wat nog meer?
1: Schilder.
0: Schilder,
1: ja.
0: Smit, ja.
1: Ja.
0: En één uitzondering, maar ja, of dat hij de enige is, dat weet ik niet. Bouwens. Ken je die?
1: Wie?
0: Bouwens, Hans Bouwens.
1: Hans Douwe?
0: Hans Bouwens.
1: Hans Bouwens,
0: ofwel,
1: ja.
0: Ofwel George Baker.
1: Ja, George Baker.
0: Die komt ook daar vandaan, hè?
1: Die komt daar ook vandaan, ja. Dus,
0: En ja. Natuurlijk Jan Akkerman. Dat was trouwens de man met de gitaar die je hoorde op One Way Wind.
1: Kijk. Zo zie je maar, is de zaak weer helemaal rond.
0: Ja.
1: Kijk, en wij gaan nu naar 1968 samen met Dionne Warwick. En het nummer was, kwam niet in de top 40, want het is een tip geweest in de top 40.
0: Dat klopt.
1: En kwam binnen op 1 juni 1968 in de tipparade, zeg maar, als tip. En ik heb het natuurlijk over het lied getiteld Do You Know The Way To San Jose?

0: Aldus Dionne Warwick en Do You Know The Way To San Jose uit de 1968. Dat is in Nederlands vertaald door Gerard Cox en dan heet het Wie wijst mij de weg naar Hilversum? Nou, maar die weg die kon hij natuurlijk wel vinden, als geen ander. Maar ja, hij heeft er toch een liedje over gemaakt van Wie wijst mij de weg naar Hilversum? En trouwens, 2006, Trentje Oosterhuis, Do You Know The Way To San Jose? Ja, ze had toen een album opgenomen met allemaal nummers van Burt Bacharach. Dus dat is niet zo verwonderlijk dat zij het ook heeft vertolkt. En ik weet dat iemand meeluistert die groot fan is van Trentje. Dus geen kwaad woord erover alsjeblieft. Nee, het is een prima artiest. Ook, ook op Nederlandstalig gebied is het een hele goeie. Maar ja, oorspronkelijk is ze dus eigenlijk, over Trentje gesproken, soul artiest. En ze heeft zich laten inspireren door een zekere Stevie Wonder. Waar heb je die naam wel eens ooit gehoord?
1: Ja, uiteraard. Hele bekende naam.
0: Ja.
1: Nou, eens even kijken. We gaan nu naar 1991. Want we lopen zachtjes aan nog 8 minuten hebben in de uitzending. En dus we gaan nog sowieso 1 nummer altijd draaien. En het andere gebruiken dan een beetje als opvulletje. We gaan naar 1991 samen met Rob de Nijs. Met het nummer getiteld Huis in de Zon.

0: Ja, het doet wel wat zomers aan dit plaatje, hè, van Rob den Neus uit 1991. Huis in de zon. Nou ja, laat het maar zo blijven voorlopig eventjes. Maar een paar graadjes koeler, dat zou ook niet verkeerd zijn. Ron, we hebben nog één plaatje, hè?
1: Ja, we hebben nog één nummertje en dat hoort u al op de achtergrond lopen. En dat is van Be Like the Kettle in Sing van Vera Lynn. En dat komt uit de 40er jaren. En daar gaat u nog even naar luisteren tot we aan het nieuws van 2 uur zijn. En daarna zijn we graag weer terug voor 3e uur Rons Muziekarchief. Tot zo!

0: ja. En nou dacht u het nieuws zo te kunnen horen. Dat gaat gebeuren over pak en beet 10 seconden. Want dit nummer duurde iets korter als dat ik had verwacht, notabene. Maar bij deze gaat het nieuws nou toch komen.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is Weekend.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we gaan natuurlijk heel vlug weer van start met leuke muziek, want ik heb iets uitgezocht. Een nummer wat eigenlijk nog nooit op LP of CD is verschenen van de Dolly Dots. En het is namelijk een nummer waar eigenlijk de Dolly Dots, die zouden dat ook nooit ingezongen hebben, omdat het nummer namelijk eigenlijk laag geschreven was. De partijen in het nummer waren laag geschreven. Dus eigenlijk was het nummer geschreven voor een mannenstem. Maar ze hebben dat toch gedaan. Ze hebben dat toch opgenomen. Het is dus ook een speciale uitvoering. Het lied is getiteld, en het komt uit 1979. Het lied is getiteld Bang Bang. En die mag je eens even gaan beluisteren.

0: Nou, ik denk als Angela Groothuizen dit zou horen, dan gaan er haren recht overeind staan, dat weet ik zeker. Dan heeft ze zoiets van, zijn wij dat? Dat kan toch helemaal niet? Ja, dat zijn zo van die opnames, die zijn bewaard gebleven gelukkig. En we hebben er beschikking over, dus we laten dat gewoon los op de luisteraars. Ja, kortom, wij staan bekend als mensen die alles wat los en vast zit, dat draaien we gewoon, hè. Ook dit uit 1979, Bang Bang van de Dolly Dots, toen nog in volledige bezetting. In de beginperiode was het nog, hè. Maar ja, die zijn ook heel eenvoudig begonnen als danseressen op de tv. Ik weet nog goed, die uitzendingen van de Trots op 50 bijvoorbeeld, met Ferry Maat. Daar waren ze regelmatig te zien, dus vandaar. Maar goed, ja, carrière dan, liep anders. Dus,
1: ja, en dan te weten dat Angela Groothuizen had eigenlijk nooit bij de Dolly Dots gezeten. Maar toevallig werd ze gevraagd, want ze hoorde dat er een paar andere vriendinnen met elkaar aan het zingen waren. En er werd eigenlijk gevraagd aan Angela Groothuizen, zou je daar eens een keer willen gaan kijken, om eens een keer... Misschien een keer wel leuk is om mee te zingen of zo. En misschien is het wel iets. En toen is ze daar naartoe gegaan. En ja, zodoende, ze kwam daar binnen. En ja, ze heeft geluisterd. En toen dacht ze van, dit lijkt me wel leuk. En het klikte goed met elkaar. En zo is het ontstaan. Ja. En ja, zo is de meidengroep, zeg maar, ontstaan als zijnde. En ja... En ze hebben best wel wat albums uitgebracht. Ik heb alle albums van hun zijn uitgekomen in een speciale box. En er zit een stuk of 8-9 albums in. En dus ja, en daar op het... En natuurlijk komt maar een hele hoop muziek erbij die je nog nooit hebt gehoord. Vanzelfsprekend. Dus een echte aanrader. Ja. En deze vond ik wel eens leuk om er even te laten passeren. Bang Bang.
0: Ja, trouwens, degene die zijn singeltje Tell It All About Boys in bezit hebben, die weten dat op de B-kant staat een nummer You're the Only One. Alleen het is een heel andere versie dan die we ooit een keer gedraaid hebben in ons programma. Want ja, daar zong zij op een gegeven moment van I'll Never Leave You Honey. Maar wat zongen in die andere opname? I'll Never Leave You DJ. Hey, dat is weer eens een keer wat anders, hè?
1: Ja, ja.
0: Die uitvoering hebben we ooit een keer gedraaid, kan ik me nog herinneren.
1: Ja, dat klopt. Volgens mij wel. Dat we die ooit een keer de revue laten passeren, dat we die gedraaid hebben.
0: En toen vroeg ik me eigenlijk af, van, zou het op mij slaan? Nee, tuurlijk niet. Nee, dat kan ook natuurlijk ook niet. Ja. Hè, want, nee. Ja, we zijn weer een beetje aan grollende grappen, maar we hebben nog een hoop muziek tot drie uur.
1: Wat dacht je van 1957, waar we naartoe gaan, samen met de Collins Kids en met het nummer getiteld Rock Boppin' Baby. En dan moet ik even kijken of hij goed staat, want dat we de goede laten komen.
0: Ja, stel dat, hè.
1: Ja.

0: Ja, heerlijk zo'n rock'n'roll plaatje. Een beetje slow rock. Trouwens, vanavond van 7 tot 8 barsten weer los, hè, met Tony Versveld. Golden Memories op deze zender. Dus stand by and stay tuned for this. Het is tijd geworden voor iets uit de zomer van 1980. Het is eigenlijk een beetje de comeback single van The Temptations bij Motown. Want ze hadden dus tussen 1977 en 1980... hadden ze een contract over bij Atlantic. Hebben ze één album en een paar singles opgenomen. Het album In a Lifetime. Maar dit doet me denken aan een reclamespot. Ik zal de naam niet noemen van waar het over gaat. Want dan is sluikreclame. En dan word ik teruggefloten. Dus tijd voor Power.
1: Power, boom, boom. Power, boom, boom, boom. Power, boom.

0: Ja, het was in een keer afgelopen Power van de Temptations. Een plaat bij de top 40 verleden. En ik weet dat de zomer van 1980 niet zo warm was in vergelijking met die van 76. Dat kan je wel iets bij voorstellen, denk ik. Hè? Ja, denk het wel, ja. Nou, in ieder geval, 1980 was toch het... ondanks dat het niet zoveel warme dagen hadden, toch wel een mooi jaar muzikaal gezien, zeker hoor. Dat,
1: ja, ze haalden met dit nummer, met Power, haalden ze de zesde plaats in de top 40. Stonden 10 weken in de top 40 en kwamen binnen op 14 juni 1980 in de hitlijst. Ja? Was toch een mooie tijd, hè?
0: Ja, zeker een mooie tijd.
1: 1980, ja. Ja, en dan gaan we nog... even wat meer terug. We gaan dan naar 1967. Want ik heb iets verkozen van Bert Kamfert uit haar jaartal, getiteld Rain.

0: Nou, ik denk dat de agrariërs wel meer en meer gaan verlangen naar rain. Nou, even wachten nog. Misschien tegen het eind van de week dat weer een beetje gaat regenen. Hier en daar een druppeltje. Zet geen zoden aan de dijk, maar ja toch. Hè. Rain was het uit 1967 van het orkest van Bert Kempfert. Nog eens een keer gedraaid op deze zondagmiddag. Een mooie zondagmiddag in juli. Het was de 12e juli van het jaar 2026. Waar het tijd voor is voor nog meer muziek. Ja. En we krijgen nog meer muziek, hoor. Sowieso.
1: Ik zal eens even kijken. Want, ja, was, ik ben nog even... ja, we krijgen zo dadelijk ook een Volendammer. En, maar hij zingt dus Franstalig.
0: Ah. Aha,
1: ik heb het over Jan Keizer zelf.
0: Ja, wie anders.
1: Hè? En uit zijn Franstalige album van het jaar tot 2000... heb ik verkozen het toepasselijke titel... Muzika, ja. We hadden net inderdaad instrumentaal. En nou krijgen we dit nummer gezongen door Jan Keizer op zijn echte Frans. Want Frans is zijn lievelingstaal, zegt hij.
0: Ja, het is
1: daar zingt hij eigenlijk het liefst in.
0: Dat klopt, dat nummer Muzika kent de gemeente Doorlieve muziekreferve kent dat. Uit de jaren 80 van Michel Sardou.
1: Goed, laten we maar lekker naar luisteren.
2: Dans la queue du

0: Nou, luisteraars, ik kan u geruststellen, ik hou niet alleen van soulmuziek, hoor. Dit mag ik ook heel graag horen. Het Franse chanson, zoals er genoemd wordt. Deze keer een uitvoering van Jan Keizer en Muzika uit 2000. Was het, ja, ik heb al eerder de naam van Michel Sardou laten vallen. Die nam het eerder op. Ik zei het al. Ze zal rond 1982 geweest zijn. Overigens, ja, Jan Keizer, helemaal te voeten uit. De Franse taal kan hij zich echt in uitleven. Zijn hart en ziel insteken, zeg maar. Denk maar aan de nummers zoals Le Printemps, dat hij ook in een eigen tijdse jas heeft gestoken in 1996, samen met BZN. Hè? A Night with BZN, heet het album waar het op staat. Dus er staat nog meer Franstalige nummers op, dacht ik. Maar goed, ik zoek het allemaal na voor u. Hè? Want ja, we zijn verleding, zitten wij op de stoel van de luisteraar. En dat hopen wij nog heel lang te blijven doen.
1: Ja, als het kan wel.
0: Ja.
1: He, dus, maar ja, goed, dat komt allemaal wel op orde. Dus even kijken, want we gaan nou van in één keer een flinke sprong maken van 2000 naar 1942. En samen met Betty Driver en Harry Roy, dat is het orkest wat erachter staat. En het lied is getiteld The World Will Sing Again. Nou, oké, okay. Ik ga er maar naar luisteren.

0: The World Will Sing Again. Nou, ik denk dat we het in deze tijd toch echt hard nodig hebben, hoor. Want ja, wat je tegenwoordig allemaal hoort in de nieuwsbericht, het is meer kommer en kwel dan iets anders, eerlijk gezegd, hoor. Ja, zit geen mens op te wachten. Maar goed, in ieder geval, de muziek houdt de vrolijkheid erin. En muziek verbindt de mensen ook. Zegt men. Ja, ja? Dat is eigenlijk wel zo, hoor.
1: Nou ja, goed, dat klopt. Muziek verbindt inderdaad mensen. Zo ook weer met het volgende nummer, want we gaan nou iets draaien van twee topartiesten natuurlijk. Ik heb het over Willy Alberti samen met Johnny Jordaan. In een lied getiteld Moeder, ik kan je niet missen.
0: Ja, sterker nog, het is familie van elkaar, hè?
1: Ja, het is familie van elkaar, ja.
0: Ja.
1: Hè, hoe zou je het kunnen zeggen? Maar het is echt zo, ja. En nou, ik vind het een mooi nummer, dus ik zal hem eens even opstarten en dan kunt u hem beluisteren.

0: Ja, dat zijn zo van die liedjes die de mensen raken. En kan je vertellen, ik kan het nog goed hebben hoor. Dus ik kan er heel goed naar luisteren wat dat betreft. Moeder, ik kan je niet missen, was Willy Alberti samen met zijn neef Johnny Jordaan.
1: Ja.
0: Ja hoor. Het is weer zover, dames en heren.
1: Ja hoor, ik ben heel gewoon lekker even nog druk bezig.
0: Ja.
1: Maar ik heb het voor elkaar. Ja. De cd zit erin en ik regel hem dadelijk wel bij. Want we gaan door natuurlijk naar het volgende nummer. En dat is een nummer van Brenda Lee. Ring up my phone. En die komt uit 1958.
2: Ring up my phone. Ring up my phone.

0: me. Ooh, hear from you.
1: Ring on my phone.
2: Ja, Ring My Phone uit de jaren 50. Inderdaad, Brenda Lee. Schijnbaar leeft ze nog steeds. Want ik heb niks vernomen of dat ze al ter aarde is gesteld. Zo. Nee, hele oude dame in ieder geval. Leidt haar leven nog altijd. En volgens mij is ze nog altijd goed bij de tijd wat dat betreft. Dus laten we het zo houden. Maar in ieder geval, de muziek is en blijft. Dat sowieso. En we hebben nog het een en ander voor u, voordat 3 uur is. Dus... ja, laten we maar even doorgaan.
3: Ja, want er wordt hard gewerkt aan deze kant van de tafel. Om alles
2: ja.
3: Maar ja, de cd die er daar voor de volgende nummer in moet, die doe ik dadelijk al. Want daar hebben we tijd zat in. Want de volgende nummer wat gaat komen duurt maar liefst 4 minuten 32. En is ook weer van de man uit Volendam. Ja. En deze keer is het Piet Veerman. Ja. De man die ook vroeger bij de Cats zat. Maar ja, daarna natuurlijk solo ging. En hij had een knetter van een nummer in 1987. Getiteld Sailing Home. En daar had hij zelfs het hele... volgens mij het hele koor uit Volendam bij, dacht ik.
2: Ja, volgens mij wel.
3: Ja, dat was het.
2: Zo klinkt het wel.
3: Een visserskoor was dat dus, ja. En dat klinkt wel zo. Nou, ik zou zeggen... ga er vooral naar luisteren. Hier is hij. Sailing Home.

0: Ja, het is voor mij wel een plaat met een gouden randje, maar er zit toch enigszins nog een extra zwart randje omheen. Want in de tijd dat hij nummer 1 stond, dan hadden we natuurlijk te maken met de ramp met de veerboot in Engeland, de Herald of Free Enterprise. Ja, daar is ook niks meer van overgebleven natuurlijk helaas, maar in ieder geval het zij zo. En ja, zoveel slachtoffers, och, ja, al die nabestaanden, och, ik had er echt mee te doen hoor, in de tijd. Maar ja, goed, dit stond er mee, destijds Sailing Home van Piet Veerman. Ik ruik de paling al jongens, ik weet niet wat het is, maar mijn neus staat de verkeerde kant op volgens mij. Heel raar, maar toch is het zo.
1: Ja, ja. Maar dat kan ik niet anders. Hè. Morgen zit je in Volendam. Hè. Dus dan, dan ruiken de paling helemaal.
0: Morgen rond deze tijd ben ik er bijna.
1: En dus dan ga je natuurlijk ook meteen aan de paling. Dat wel.
0: Nou, ik denk dat ik daar maar een dagje mee wacht nog. Tot de dinsdag. Dat lijkt me een veel beter idee. Want koffers uitpakken met palinghanden. En die geur eraan. En al die schone was onder een rokerige geur. Nee, dat kan je niet maken.
1: Eens kijken, we gaan zo dadelijk naar 1966 samen met Karin Kent. En het nummer is getiteld Dans je de hele dag met mij. Hier is ze dan.

0: Het is een Nederlands vertaling van het nummer Dance, Mama Dance, Papa Dance. En dat is geschreven door een zekere Burt Bacharach. Nou, dat was de tweede vandaag van Burt Bacharach die we in de uitzending hadden. Want eerder hadden wij Do You Know The Way To San Jose van Dionne Warwick. En deze was natuurlijk ook uit 1966. Dans je de hele nacht met mij van Karen Kent. En voordat het 3 uur is, hebben we nog wat muziek voor u. Want,
1: ik zal het u vertellen. We gaan, nu gaan we een nummertje draaien. Soms ik uit 1999 van Brian McKnight. En het lied is getiteld Back at One. En als zodanig stond hij daarmee, haalde hij ook het top 40. Hij kwam tot de 28e plaats. Stond 6 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 12 februari 2000. Dus dan weet u dat in ieder geval dat hij in 2000 pas in de top 40 kwam. Maar goed, ik zou zeggen, ga er maar eens naar luisteren.

0: Ja, het werd een keer stil op een zender, hè? Ja, zo gauw afgelopen die plaats. Ze zeggen ooit, mooie liedjes duren niet lang. Maar we hebben nog één plaat voor u, als het goed is. Iets uit de 80er jaren, heb ik wel begrepen. In de zon, in die 85. Ja, daar had twee hits te pakken in één jaar tijd. The Power of Love en deze, Destiny.
1: Ja.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn er voor vandaag weer doorheen door Rons muziekarchief. Hé, Andy?
1: Ja, ik was wel een beetje melig vandaag, maar ja, dat vond ik helemaal niks. Dat laatste die draaide was trouwens Jennifer Rush en Destiny uit 1985. Ja. Zaakjes. Goed, in ieder geval, ik ga zo direct mijn koffer pakken en waar volgende week ben ik er weer, hoor. Dus niet ongerust wezen.
0: Ja, wat mij betreft, ik ben er natuurlijk volgende week ook weer. Alleen, dan zit ik natuurlijk wel in mijn bedrijfsvakantie, maar ik heb al gezegd, de programma's van ons die gaan gewoon door. Dus ik heb wel bedrijfsvakantie, maar geen vakantie van de radio.
1: Nee, geen radiostop, geen zomerstop. Dus, maar zo direct nog veel plezier met onze Turkse collega's. Wat ons betreft, tot volgende week.
0: Ja, wat mij betreft ook. Tot volgende week. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Laila.

0: Leyla'lı saatler.
1: Leyla'lı saatler.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven'spiel in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond nieuws.
4: 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
2: Laila Lies.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Zweet Rottersfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee,
1: Celie Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: Neşeli Saatler devam ediyor.
1: Beethoven in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: biraz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Sona erdi. Üzülme, yine gelecek.
4: Wintersfield in Helmont.
5: This is Helmont.
4: Joe Metey.
5: Golden Memories.
6: Golden Memories.
4: Dit is Helmont Nieuws.
7: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
9: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
11: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
11: Dit is Helmond.
4: Golden.

Ja, hallo. Een hele goede avond, luisteraars. My name is DJ Tony Versveld. En dit is Golden Memories. Op Dit is Helmond op de zondagavond, hè. En ik heb er weer zin in, zeg. Hele leuke muziek uitgekozen onder het motto natuurlijk rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, the wap country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Dat zijn de plaatjes die ik draai hier tussen 7 en 8 bij Dit is Helmond op de zondagavond. Nou, we gaan toch weer lekker beginnen, zeg. Zet me lekker op 10. Ik neem je mee naar 1959.

0: jou was 19?
1: Ja.
0: Ja, het mooie jaar 1956 voor Carl Records. Bill Gary Record Hop. En daarvoor iets uit 1959. Walk This House. Ik vind het een geweldige bluesy plaat. Jimmy Rogers voor Chess Records. Oké, we blijven in dat mooie 1956. Ook weer voor datzelfde label. Hè. Zo mooie muziek uitgekomen op dat label. Carl Records. Allendale. Don't knock the rock.

Ja, en wat heeft deze man toch een geweldige muziek opgenomen, hè? Begon in 1950. Natuurlijk Fern Young. Turn Her Down voor Capitol Records 1956. En daarvoor draaide ik Alan Dale, Don't Knock the Rock. Ach, geweldig. En we blijven toch weer in dat mooie jaar 1956.

jaar was 1954, hè, zijn tweede Sun-single op het Sun-labeltje. Sun-singeltje 210 met dat mooie B-kantje. I don't care if the sun don't shine. Good rocking tonight. Natuurlijk, hè, de King Elvis. En daarvoor Larry Wheeler. Cry Woman Cry. Vet nummer, hè, van Mel O'Tone Records. En het jaar was 1956. Als jij net je radio hebt aangezet, nou, je luistert naar mij en naar Tony. Tony Versvoort hier op Dit is Helmond. En ik heb er zin in. Echt. Leuke plaatjes draaien. Ja, daar doen we het voor. Oké. Ik neem je mee naar 1958. Doe maar 1959 voor Warner Bros. Records.

Ja, geweldig. Ha, wat lekkere muziek. Het was zo van de Columbia label. Johnny Bond, We Are For Night. En daarvoor Twice Key, Watch Your Mount. Warner Bros. Records 1959. Zo, lekker, laat hem lekker aanstaan zeg, want ik geniet er ook van. Geweldige muziek op deze zondagavond, op dit is Helmond. Gronden Memories.

Yeah, en ik begon met Little Anthony, nee, Little Tony en his Waters The Beat. Lekker plaat, hè? Voor Pop Records. En het jaar was 1959 en daaraan sluitend ook weer zo'n leuke plaat die je toch nergens anders meer hoort. Ja, toevallig hier bij Dit is Helmond, Golden Memories. Charlie en Junior. Cuddle Lovin' voor MGM Records. En het jaar was 1958. En het is tijd voor lekkere rockabilly uit 1958 voor K-Records.

Ja. Geweldig, hè? Echt geweldig. Nog steeds mooi om te draaien. Uit 1984. En volgens mij zijn eerste LP, hè, zijn eerste album, Guitar en Cadillacs. En ik draaide natuurlijk Guitar en Cadillacs. En daarvoor Jelly Feathers, Why Don't You, voor K-Records, 1958. En vind je het nog steeds leuk? Oké, ik heb nog even spieken. Een klein half uurtje. Dus ik ga weer vlug verder om weer lekkere muziek te draaien voor jou. Zoals deze. Man!

Ja, en het is altijd mooi om zo'n plaat lekker helemaal te draaien. En natuurlijk van de movie, van de film Rio Bravo uit 1959. Natuurlijk met Dean Martin, die hoorde je net ook. John Wayne, Robert Mitchum, ja, ook nog. En Ricky Nelson. Geweldig, geweldige film. Geweldige film uit 1959. Deze single, Dean Martin, voor Capitol Records, kwam uit datzelfde jaar, 1959. En daarvoor iets uit 1978 van Rolling Rock Records. Colin Whiskey, Squeezy Shoes. Geweldige plaat. Oké, ik neem je mee naar 1960 voor Judd Records. Ook een geweldige plaat. Waysmith.

0: En heb je die vette bas, die vette country bas gehoord? Nou, zo moet het, hè? Wat een geweldig ritme. Frankie Miller, Sugarcoat Baby, voor Columbia Records. En het jaar was 1956. En daarvoor, uit 1960, voor Judd Records, Way Smith, Put Your Arms Around Me, Honey. Ja, en dit is Sammy Marsters.
1: Hou op je bak.

Ja, lekkere plaat ook. Het jaar was 1968 voor Wham Records. Gene Smith, Rubber Legs. En daarvoor draaide ik, kijk wat draai ik daarvoor ook alweer. Oh ja, tuurlijk, Sammy Masters. Whoop, Tio Pop. Voor Star Records en het jaar was 1956. Oké, het volgende plaatje. King Records 1954. Ja, je moet ervan houden of je houdt er niet van, maar ik vind dit geweldig.

Ja, het jaar was 1950, hè? Een hele tijd geleden voor Apollo Records. The Three Whiffs, Jumping Jack. Ach, geweldige plaat, geweldige ritme. Wat was dat toch mooi, hè? Ja. En daarvoor, Louis. Eens Sing Your Song Baby voor King Records. En het jaar was 1954. En voor mij zit het weer bijna op. Ik heb er nog één plaatje voor jou. Of misschien nog wel twee. Ik begin dadelijk met Jody Quisty. My My voor King Records 1958. En ik bedank jou voor het luisteren. Blijf, laat je ruil lekker aanstaan. We hebben daar nog Coca-Cola, hè. Met zijn programma Modern Hellemark. Zeker de moeite waard. Van 8 tot 10, toch? Ja. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: More Than Helmrock.
0: Met Bach. Dit is Helmond.

0: En dan is het al zo heet, beste luisteraars. Oftewel, dan is het al zo warm. En dan ga je dan ook nog beginnen met het liedje Close to the Fire van onze grote vrienden. Van wel eer mogen we denk ik wel zeggen, onze Nederlandse grote vrienden Kajak. Ja, zo'n band die eigenlijk in welke vorm dan ook, mits uiteraard met Ton Scherpenzeel op toets, al jarenlang heel veel mensen heeft verblijd met hun muziek. Ik zie hier een kabouter binnenkomen. Even wachten. Hoe kom jij eraan?
1: Ligt in je achterbak.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, dat weet ik.
1: Is niet afgesloten.
0: Oh. Goed. Er komt iemand hier een kabouter rondbrengen. Dat is allemaal nog niet zo heel erg. Dat klopt, ja. Ik ben vergeten twee ramen dicht te doen. Terwijl jij erin kent.
1: Ja, gewoon met je arm.
0: Ja, maar dan nog?
1: Met een hak.
0: Goh. Ben je zo slank?
1: Hier.
0: Ja, dat klopt. Dat weet ik. Laat je zien. Hé, maar even zonder gekheid. Morden en Elmerok hier om die 107.2 FM. En op, waar zei ik... Dit is Helmond.nl. Kijk, dan ben ik weer helemaal van mijn apropos af. Dan moet ik hier weer in dat blad gaan liggen zoeken. Format, enzovoort, enzovoort. Ik had het over Kajak. Die een band die bekend staat om zijn symfonische arrangementen. Om het heel mooi te zeggen. Progressieve invloeden. Maar die gewoon door de jaren net zo goed een leuk popliedje konden maken. Als inderdaad een lekker rocknummer. Of als deze een Close to the Fire van dat gelijknamig album Close to the Fire. Overigens het laatste album waar Max Werner toentertijd mee meedeed. Goed, 107.2 FM, dit is Helmond.nl, dit is Helmond de app. Wat heb ik nog meer? En al die andere onzinnige dingen. Die socials en zo, ja, allemaal. Daar zijn we allemaal op te volgen. En dat is op zich best leuk, mits je daarvoor in bent. Hey, muziek en je hebt muziek. More Than Helm Rock, More Than A Feeling. Allebei rockgetinte programma's waar More Than Helm Rock regelmatig een stap verder gaat. Waar More Than A Feeling moet ophouden. More Than A Feeling heeft al vakantie. Die komt dus in september terug. En More Than Helm Rock heeft in de maand augustus vakantie. Het is maar dat je het weet, beste luisteraars. Twee liedjes, twee live versies, dat dan weer gezegd hebbende. Het ene wat je hier wel eens vaker hebt gehoord, ik ga daar niet moeilijk over doen. Het liedje kennen wij gewoon, zo simpel is het. Heel erg gelinkt aan More Than A Feeling. En het eerste liedje wat ik ga draaien is van een band en die kennen wij, dat is Toto. Maar met een liedje wat wij dus weer eigenlijk zelden of nooit horen, ik denk zozeer nog niet hier, nee, ook niet hier bij de omroep Dit is Helmond, maar ook niet op de landelijke zenders. Nou, en hoe mooi is het dan dat ik daar gewoon eigenlijk een beetje scheid aan heb als programmamaker en ik het liedje gewoon ga draaien, want het past natuurlijk keiperfect in het mini-thema wat ik vandaag heb als zijnde heet. Dit is Dune, Desert Team. Maar dan de live versie. En dan hoor je Toto toch ook van een andere kant.

0: Maar dat klinkt echt weer een best, hè? Ja.
1: June 13. Vertorten. En ja, we horen het inderdaad te weinig. Want het is gewoon eigenlijk gewoon zo voor een zondagavond lekker te luisteren. Is dat gewoon een kei een mooi liedje. Goed, ja, eigenlijk dan zo nog even nog een klein momentje. Een more than a feelingje. Feelingje, ja, zeg je dat dan eigenlijk, hè? Hé, hey, ik ga hem aanzetten. Komt hij aan. Die hele prachtige, machtige. Vind ik persoonlijk. Telegraph Road. Live. En dan heb ik het over, natuurlijk, de Dire Straits. Voor de collega's van More Than a Feeling.

Ja, daar wist ik ook. Er zijn langere versies van. Inderdaad. Dat gaat dan eigenlijk over de gehele lijn van het liedje. Gaat dan gewoon hetzelfde. Alleen het einde is dan wel anders. Maar helaas, of ja, juist niet. Deze versie van Telegraph Road, Live at Hammersmith. Die heeft dat dan niet. Dus die duurt maar gewoon 13 minuten en ongeveer 37 seconden. Mits ik er niet doorheen lul. En dat doe ik. Maar ja, goed, dat is ook een beetje mijn taak, hè, als DJ. Plaatje aankondigen, plaatje afkondigen, enzovoort, enzovoort. En nog een beetje van die onzinnige dingen ertussendoor zeggen. 3 minuten, ja, 3,5 minuut over het eerste half uur van de show. Oftewel 33 minuten over het 20ste uur van deze dag. Dan zitten we eigenlijk altijd in de buurt van de Seven Heaven. Liedjes die we kennen, bands die we minder kennen, andersom ook, enzovoort, enzovoort. In de jaren 80 hadden wij hele leuke, zal ik maar zeggen, hele goede AOR-bands. Helemaal niks mis mee, begin jaren 80. Inderdaad, een Toto bijvoorbeeld. Maar ja, die kon je overal wel ergens plaatsen. Pak een Dakota, pak een FM, allemaal jaren 80 dingen. Dokken, ja, AOR heavy, een beetje heavy rock. En dan komt daar in één keer de jaren 90 aan en de jaren 2000. En dan komen er allemaal nieuwe bandjes in. En inderdaad, het is Seven Heaven waardig spul. Ik ben het met onze zuiderbuurlijke vriend Dennis volledig mee eens. Want ineens was daar Robbie LeBlanc. Wie? Robbie LeBlanc. Onder andere Find Me. Nou, die maken muziek echt in dat straatje. Het album is Wings of Love. En de track is Bottom of My Heart. Dit is Find Me als Seven Heaven. Terecht en oprecht.

En wat je dan nog wel heel vaak hoorde, ook, en nog, ja, het is een echte frontiersproductie, je hoort het. Maar goed, dat maakt het allemaal niet minder mooi. Bottom of My Heart van dat album Rings of Love. En dan heb ik het over Find Me. Gewoon terecht en oprecht. Seven Heaven waardig. Met dank aan onze zuiderbuurlijke vriend Dennis. Goed, Tara Mays. Die is een tijdje terug uitgekomen met een nieuw album. The Silent Architect. Ik ga draaien. Want ook ja, inderdaad, die zon. Het is een enemy in the garden.

Kijk, dit is dan weer een stapje pittiger, om het zo maar even te zeggen. Onze Australische vriendin Tara Mays van dat nieuwe album, hè, The Silent Architect. Was dit een prachtige, machtige Enemy in the Garden. Goed, ja, je hebt muziek, je hebt metal, je hebt rock, je hebt... douw het allemaal maar in een hokje. En dan inderdaad, een goede 2 jaar terug kwam daar eigenlijk in een keer Maanvlinder om de hoek kijken. Ik had er toen de tijd ook nog nooit van gehoord. En ik ben ze eigenlijk door de tijd heen zeer zeker gaan waarderen. Tranen van gisteren, om een voorbeeld te zeggen. Kleine scherven ga ik dadelijk draaien. Je eigen koers, mozaïek, vul het maar in. Waren het niet dat het in het begin eigenlijk maar ja, 1 persoon was? Nou, en inderdaad, als je ze volgt, dan zijn ze vanaf afgelopen 1 juli een volledige band geworden. Ze hebben ondertussen gitaristen, bassist, drummer. Natuurlijk de mystery zangeres, hè? Dat. En ergens in oktober gaan ze dus inderdaad voor de allereerste keer als band optreden. Ik zal dadelijk even die foto erin sturen. Het is in Breda. Ze komen hier eigenlijk ook niet zo heel ver vanaf, zover als ik begrepen heb. Ja, en ondertussen ja, mag ik mijn eigen toch eigenlijk wel zeggen dat ik een vriend van de band ben en hun vrienden van de show. Weet je wat? We gaan luisteren naar hun kleine scherven, Maanvlinder.

9 oktober. In Breda. Het debuut van Maan Vlinder. Drie keer raden wie het erheen gaat. Hey, ja goed, het is natuurlijk niet muziek voor alles en voor iedereen wat Maan Vlinder maakt. Maar dat maakt het dan zeer zeker niet meer minder de moeite waard. Kleine scherven, jawel, van een paar jaar terug. Maan Vlinder. En dit is de laatste alweer van het uur. Alternate, we will rise.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via Dit is Helmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Dit is Helmond. Dit is Helmond.nl via de app, via de website, via de socials. En nog overwets via de 107.2 FM. Dit is Helmond. Het machtig, prachtig programma Modern Helmrock natuurlijk. Uur 2. Oftewel, wij zitten nu in het 21ste uur. Wij gaan nu naar het 22ste uur van deze avond. Tweede uur staat altijd bekend om zijn verzoekhoek non-stop. Ja, aangezien dat er toch best wel wat activiteiten zijn. Wat minder verzoekjes. Ik heb het aangevuld met hele leuke liedjes. En natuurlijk niet de tip van Pat, beste vrienden. Maar we hebben de tip van Hans. Huh? Ja, daar ga ik dan straks nog wel uitleggen. Maar aangezien dat het toch nog best wel wat warm is, heeft er volgende nog een liedje over gemaakt. En daar begin ik mee. De verzoek non-stop is begonnen. Hot-blooded.

0: De Verzoekhoek. Non-stop.
1: Lekker, hè?
0: Innocent Hearts, dat was de laatste van het album Wherever Forever. Ja, iets of wat, een beetje apart, maar wel lekker. Zoals ze dat dan wel bij een soort zeggen. Van onze vrienden van Spirogy. Natuurlijk, 51st Date, Bryan Adams, die nieuwe. En daarvoor het prachtige, machtige, iets wat pittige Crawl Through the Ashes van onze vrienden van Temptations for the Week. Het album heet The Venom Inside. Aangevraagd natuurlijk. En overigens staat er ook een leuke poster in de groep. Aangevraagd was ook Burning Down Inside van onze vrienden van Taiketto. En het hele mooie, prachtige Eternal Sleep van Reality van het album Scratch. En natuurlijk begonnen met Hot Blooded Live at the Warehouse. Als ik mij niet vergis, 1978? Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dat inderdaad wel klopt. Ja, dat gezegd hebbende. Zou ik nou gezegd hebben, het is tijd, want ik zit al 2 minuten over het tweede half uur van deze show hier bij Dit is Helmond en op ditishelmond.nl. Dan zou ik zeggen, Pat's tip. Waren het niet dat onze Pat vandaag een snipperdag heeft. Terecht en oprecht. Heel veel plezier daar. Op de kermis in zijn dorp. En goh, toen dacht ik, ja, dan zal ik het wel moeten, hè. Waren het niet dat onze alle Hans, natuurlijk uit het prachtige, machtige, iets wat vreemde Limburg, zijn eigen heeft opgeworpen om de tip te voorzien. Nou, dat heeft hij gewoon in de groep gegooid. Hans Tip. Ja, dan Hans' Tip. En dat is eigenlijk ook best wel een hele leuke. Want hun, ik heb het over Myrath, die hebben ook weer een nieuw album uit. Wilderness of Mirrors. Ja, en dan moet je een beetje Orientaalse invloeden. Hè? Je moet dat een beetje, even een beetje voor je zien, voor je horen. En dan metal. En dan best, I don't know, best lekker. Ook nog best goed. Ze kunnen wel wat hoor. De vrienden en vriendinnen van Myrath. Hij zei, through the seasons. Nou, wat moet ik er dan nog meer van zeggen? Komt ie aan? Hans, tip. Myrath.

Ja, die Hans die had daar een mooie keuze in. Als zijnde de tip. My Wrath van het album Wilderness of Mirrors Through the Season. Geweldig. Komen ze ook nog een beetje in de buurt? Jazeker. Ergens in oktober, begin oktober. Dan komen ze zowel als in Nijmegen als in de boerderij in Zoetermeer. Goed. Ja, die nieuwe van Asia. Ja, daar gaan we weer, hè. We kennen Asia natuurlijk met John Wetton en Steve Howe en Jeff Downs en hij van Palmer. Dat was gewoon een supergroep. Hele goede blend, hè, van pop met symfo met prog. Hè. Ik bedoel, ze wisten wat ze maakten. Goed, dan krijg je Asia in zijn diverse vormen. En ja, dan die laatste. Ja, dat is die laatste versie is eigenlijk alleen nog maar Jeff Downs. Maar goed, die gasten die erbij zitten, die is eigenlijk allemaal ook nog niet zo slecht. Ik dacht dat hij die huidige bassist, zanger van Lonely Robot is, als ik het tenminste goed uitspreek. Maar mocht ik dat niet goed hebben, er zal er heus wel in zijn die er mij op kan corrigeren. Die nieuwe single, The Traveler, het is een week of twee oud en ik ga hem toch draaien. Ik ga eens gewoon kijken wat ik ervan ga vinden. Want eerlijk is eerlijk, ik heb hem nog helemaal niet gehoord. Slecht, hè?

Ja. Natuurlijk hoor je Asia. Laten we dat duidelijk zijn. Maar toch, die kenmerkende stem van John Wetton, ja, dat haal je natuurlijk nooit. Alhoewel, die Harry Whitley is toch een begadigd bassist, muzikus en een zanger. Ondanks zijn toch nog relatieve jonge leeftijd. Want hij is pas ergens in de 30. Die John Mitchell, de gitarist van het huidige AZA, ja, die kan je dan misschien wel kunnen kennen vanuit Arena It Bites en Lonely Robot, inderdaad. Ik moest het net zelf ook even opzoeken. Want natuurlijk weet je wel eens af en toe wat, maar je weet dan nog net niet alles. Dus bij deze, The Traveler, die nieuwe van AZA. Ja, dit is Forevermore van Tigers op Pantang.

gewoon lekker metal. Tijgers op Pantang. Forevermore. Lekker zo nog op zijn late zondagavond, hè? Ik ga even een beetje cooling down doen. Ik vind wel dat dat kan. Het mooie is, dit is aflevering 25 van het jaar 26, hè? Dus mijn titelnaam van mijn show is 2625. En op 2525 draaide ik deze ook. Lost Souls, 2AM. Van het prachtige, machtige, zeer gewaardeerde album When Every Second Counts.

0: Zouden ze... Even terug. Zouden ze het spelen af nu? Daar in Bakel. Ik heb het dan over Sweet. Natuurlijk met Everything. Daarvoor het prachtige, machtige Lost Souls. Als even ook Forevermore van Tyres of Pantang. Telegraph Road, de live versie is gedraaid. Judas is gedraaid. Enemy in the Garden is gedraaid. Kleine scherm van Maanvlinder is gedraaid. De verzoekhoek is gedraaid. Hans Tip is gedraaid. Het is eigenlijk allemaal gedraaid. Dus dan rest mij eigenlijk niks anders te zeggen als bedankt voor het luisteren. De actie en de reactie uiteraard natuurlijk. En dan ja, volgende week is het gewoon nog Morden Helmrock uiteraard. Nog deze maand en dan gaat de DJ gewoon met vakantie. Ik heb dan al wel vakantie, maar dan bij de omroep heb ik dan vakantie. Ik zeg, voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Voor de mensen die morgen snipperdag hebben, snipper ze. En adieu, midden du. Tot volgende week.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is Weekend.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is de muziek van jouw dag.
2: Gaukje, ik wil dansen.
3: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
2: Prinses en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
1: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.